0: centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege het risico op hagel en windstoten tot 100 km per uur. Het noodweer leidde al tot een aantal overstromingen, her en der stroomuitval en afgelaste evenementen. En ondanks de buien blijft het met een graad of 27 zomers warm in de regio. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense drone-aanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de vijfde wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en Argentinië. De regerend wereldkampioen wist Engeland met 2-1 te verslaan. En dat betekent dat Harry Kane en Cornuiten zaterdagavond de troostfinale om de derde plaats gaan spelen tegen Frankrijk. De halve finale tussen Engeland en Argentinië kende een saaie eerste helft, maar na rust wisten de Engelsen te scoren en kwam de wedstrijd op gang. De Argentijnen speelden al 6 WK-finales, waarvan ze er 3 wisten te winnen. Het weer, het is overal droog bij 17 tot 20 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag zijn er wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Isoleren BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
7: Zon en Breugel.
8: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SNB 107.5 FM.
8: En overal via radiosnb.nl.
7: Radio SNB.
8: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In buurthuis De Vlinderhei in Best wordt regelmatig buurtsoep georganiseerd. Op dinsdag 28 juli, dinsdag 25 augustus en dinsdag 21 september kunnen bezoekers van 12 uur tot 1 uur 's middags genieten van een gezellige lunch met verse soep en broodjes. De kosten bedragen slechts €2,50 per persoon. En voor deelname is aanmelden verplicht en dat kan nog tot en met zondag voorafgaande aan de lunch via een e-mail of telefonisch. Buurtsoep biedt een mooie gelegenheid om buurtgenoten te ontmoeten en samen te lunchen. Op dinsdag 28 juli, dinsdag 25 augustus en dinsdag 21 september. Telkens van 12 uur tot 1 uur in de middag in buurthuis De Vlinderheid in Best.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op dinsdag 28 juli organiseert de Huiskamer van Breugel een legpuzzel-ruilbeurs voor volwassenen aan de Leeuwenstraat 2 in Zon en Breugel. Van 2:30 tot 4:30 kunnen liefhebbers complete legpuzzels van 500 stukjes of meer met elkaar gaan ruilen. De spelregel is eenvoudig. 1 puzzel brengen is 1 puzzel meenemen. 2 brengen is 2 halen en zo verder. Bezoekers mogen zoveel puzzels ruilen als ze willen. Het vindt plaats in de Huiskamer van Breugel aan de Leeuwenstraat 2 in Zon en Breugel. En wel op dinsdag 28 juli van 2:30 tot 4:30.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op vrijdag 7 augustus organiseert de plantenwerkgroep van IVN Best de zomerwandeling Smalwater Campina. Tijdens deze begeerde natuurwandelingen ontdekken deelnemers de bloeiende oevers van de Beersen. Met een grote verscheidenheid aan planten, vlinders, libellen en andere insecten. Onder leiding van een gids, Ann Wester en Kati Hezen, wordt gewandeld langs bloemrijke graslanden, bermen en ruige oeverbegroeiing. Voor carpoolers wordt om 13:30 verzameld bij Zalencentrum Prinsenhof aan de Hoofdstraat 43 in Best. De wandeling start om 14:45 vanaf de parkeerplaats op de hoek van de Kemperseweg en Anna Dreef in Boksel. Aanmelden kan via de website van INV Best voor de zomerwandeling Smalwater Campina op vrijdag 7 augustus. De wandeling start om 14:45 bij de parkeerplaats aan de hoek Kempersenweg en Anna Dreef in Boksel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis waren er op het drukste moment zo'n 40 mensen. Alle wachtende asielzoekers konden afgelopen avond terecht in de opvang. En daardoor hoeft er niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Het Rode Kruis noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege het risico op hagel en windstoten tot 100 km per uur. Het noodweer leidde al tot een aantal overstromingen, her en der stroomuitval en afgelaste evenementen. En ondanks de buien blijft het met een graad of 27 zomers warm in de regio. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense droneaanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de vijfde wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en Argentinië. De regerend wereldkampioen wist Engeland met 2-1 te verslaan. En dat betekent dat Harry Kane en Cornuiten zaterdagavond de troostfinale om de derde plaats gaan spelen tegen Frankrijk. De halve finale tussen Engeland en Argentinië kende een saaie eerste helft, maar na rust wisten de Engelsen te scoren en kwam de wedstrijd op gang. De Argentijnen speelden al 6 WK-finales, waarvan ze er 3 wisten te winnen. Het weer, het is overal droog bij 17 tot 20 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag zijn er wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
8: Radio
0: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In dorpshuis Het Hart aan de Spoordonk, aan de Benetettenstraat 2 in Spoordonk, wordt elke derde donderdag van de maand een gezellige lunch georganiseerd voor 60-plussers. Van 12 uur tot 2 uur 's middags staat er een gezellige maaltijd klaar voor een bedrag van slechts €8,50 per persoon. Aanmelden kan tot de 10e van de maand via e-mail of telefonisch, of door een brief in de brievenbus van het dorpshuis te stoppen. De lunch biedt een moment van ontmoeting en gezellig samen zijn voor inwoners uit de omgeving. Elke derde donderdag van de maand van 12 uur tot 2 uur in het dorpshuis Het Hart van Spoordonk aan de Benedettenstraat 2 in Spoordonk.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op dinsdag 21 juli treedt Waar Klanken op in de kiosk. Van 8 uur tot 10 uur 's avonds kunnen bezoekers genieten van een muziekvolle avond en gezelligheid. Wanklank staat bekend om een gevarieerd repertoire en zorgt voor een sfeervolle muzikale belevenis voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren en te genieten van dit optreden in de kiosk. Op dinsdag 21 juli vanaf 8 tot 10 uur in de avond.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Zonnebreugel. En wel op maandag 10 augustus vanaf 8:30 tot 10:30 aan de Piet Heinlaan in de Breugel. En vanaf 12:30 tot 14:30 aan de Brabantlaan in Son. Bij het rijdende grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals klein elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, zoals resten verf, medicijnen en andere chemische middelen, kan worden ingeleverd. Alle Grip-data, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis waren er op het drukste moment zo'n 40 mensen. Alle wachtende asielzoekers konden afgelopen avond terecht in de opvang. En daardoor hoeft er niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Het Rode Kruis noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege het risico op hagel- en windstoten tot 100 km per uur. Het noodweer leidde al tot een aantal overstromingen, her en der stroomuitval en afgelaste evenementen. En ondanks de buien blijft het met een graad of 27 zomers warm in de regio. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense drone-aanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de 5e wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en Argentinië. De regerend wereldkampioen wist Engeland met 2-1 te verslaan. En dat betekent dat Harry Kane en Cornuiten zaterdagavond de troostfinale om de derde plaats gaan spelen tegen Frankrijk. De halve finale tussen Engeland en Argentinië kende een saaie eerste helft, maar na rust wisten de Engelsen te scoren en kwam de wedstrijd op gang. De Argentijnen speelden al 6 WK-finales, waarvan ze er 3 wisten te winnen. Het weer, het is overal droog bij 17 tot 20 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag zijn er wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Isoleren BioXbeats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
7: Radio SNB.
0: Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op dinsdag 21 juli van 1 uur tot half 5 organiseert de huiskamer van Breugel de activiteit Boerenbridge en Boerensoep aan de Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel. Na een kleine lunch met verse boerensoep en brood spelen de deelnemers enkele rondes Boerenbridge, een eenvoudig maar spannend kaartspel dat snel te leren is. Voor de soep wordt een bijdrage van €2,50 gevraagd. En aanmelden voor de soep kan via doedeeldeboerderij@archipelzorggroep.nl of telefonisch op 06-28-84-5916. Wie alleen gratis wil kaarten, kan vanaf 1:30 binnenlopen. De activiteit vindt plaats in de huiskamer van Breugel aan de Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel. Op dinsdag 21 juli van 1 uur 's middags tot 4:30 's middags.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 augustus vindt de 43e editie van de Beerse Fietsvierdaagse plaats. Het startpunt is dagelijks bij Grand Café de Beerse aan de Doornboomstraat 22 in Middelbeers. Tussen 10 uur 's ochtends en 3 uur 's middags kunnen deelnemers starten voor een gezellige en sportieve fietstocht door Brabant. Er zijn routes van ongeveer 40 en 50 kilometer, volledig uitgestippeld en geschikt voor jong en oud. Onderweg zijn rustpunten met horecagelegenheid voor een pauze. Deelnemen is mogelijk per dag of voor de gehele vierdaagse. Van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 augustus. Dagelijks vanaf 10 uur in de ochtend tot 3 uur in de middag. Bij Grand Café de Beers aan de Doornboomstraat 22 in Middelbeers.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Ontdek op 19 maart de creatieve verbinding tussen losse eindjes. Een open podium voor spoken word dat elke twee maanden tot leven komt bij de culturele broedplaats Kemperman en Van Noord. Op dit open podium is er ruimte voor elke vorm van woordkunsten. Van poëzie tot singer-songwriters en van stand-up comedian tot rap. Het is een avond waarop de diversiteit van de verbale kunst gevierd wordt. En het beste van alles, de toegang is gratis. Op 19 maart bij Kevin aan de Galerijstraat 2 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis waren er op het drukste moment zo'n 40 mensen. Alle wachtende asielzoekers konden afgelopen avond terecht in de opvang. En daardoor hoeft er niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Het Rode Kruis noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege het risico op hagel en windstoten tot 100 km per uur. Het noodweer leidde al tot een aantal overstromingen, her en der stroomuitval en afgelaste evenementen. En ondanks de buien blijft het met een graad of 27 zomers warm in de regio. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense drone-aanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de vijfde wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en Argentinië. De regerend wereldkampioen wist Engeland met 2-1 te verslaan. En dat betekent dat Harry Kane en Cornuiten zaterdagavond de troostfinale om de derde plaats gaan spelen tegen Frankrijk. De halve finale tussen Engeland en Argentinië kende een saaie eerste helft, maar na rust wisten de Engelsen te scoren en kwam de wedstrijd op gang. De Argentijnen speelden al 6 WK-finales, waarvan ze er 3 wisten te winnen. Het weer, het is overal droog bij 17 tot 20 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag zijn er wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/Go en sluit je contract online af.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.

1978, The Boy from New York City, were the Darts. Welkom bij Folky Wave, waar we folk en rock net houden nieuw. Welkom bij Folky Wave, ook niet. Welkom bij Cindy, ja, dat is het goede programma. Ik heb afgestemd. Welkom en we gaan leuk muziek voor je rij. Met heel veel nadruk op de Duitsstalige muziek. Nou ja, heel veel. Best wel aandacht voor de Duitsstalige muziek. Voor het Duitse product. Zo kwam in de zomer van 2025 Dorina Salters met een plaat die toch alweer lekker klonk eigenlijk. Farben dieser Nacht heet het ding. En daar gaan we nu naar luisteren. Uit 2015 dus. Dorina.

zijn Farben diese Nacht. De kleuren van de nacht, en die zijn in de maanden juni en juli het mooist. Want dan heb je ook de lichtende nachtwolken. Die hebben de lichtende nachtluchten. En er zijn heel veel sterren die vaak heel goed te zien zijn, omdat er weinig wolken zijn. Dus ja, je kunt er best wel heel veel kleuren zien in de nachten van juni en juli. Nog eentje toe van Dorina. We gaan luisteren naar Heute und Morgen. MUZIEK

Dorina Zanders en Heute und Morgen. We kennen het ook als Forever and Ever van Demis Roussos. Hebben wij Demis voor je? Ja, die hebben we inderdaad voor je. Uit 1969, toen hij nog lid was van Aphrodite's Child. Maar hij is naar Spring, Summer, Winter and Fall.

Average Child met Vangelis en Demis Roussos. Spring, Summer, Winter en Fall uit 1969, meen ik dat het was. Heel lange tijd terug, blijft altijd weer mooi. Ook ontzettend mooi zijn de plaatjes van Patty Gurdy. En ze rampt in 2024 en 2025 de singles 1 voor 1 uit. Brengt ze die uit. De reden daarvoor is eigenlijk dat het een soort van Greatest Hits CD's geworden. Die Tavern CD van Patty Gurdy. We gaan genieten van een Duitsstalige plaat van haar. Dat is behoorlijk zeldzaam eigenlijk. Komt bijna niet voor. Ein Stücklein Erd.

Prachtig plaatje van Patty Gurdy. Je hoort haar met Ein Stücklein Erd. In mijn allerbeste Duits, Ein Stücklein Erd. Ja, in elke maand juli wordt in Oostenrijk een prachtig mooi festival gehouden. Starnacht am Wordensee. Een behoorlijke sfeerrijke nacht is dat daar. Met heel veel grote artiesten. We gaan één van die artiesten gaan we beluisteren nu. Uit 2007 is dit de Eurovisie medley van Francine Jordi.

0: in het Jordi. Live in Oostenrijk. In Oostenrijk.
1: Frans in Jordi. Vielen herzlichen Dank.
0: De treinschrijf deze week is voor Asia. In 2026 een nieuwe cd Indigo en de single The Traveler. Asia Into the Light.
2: Cindy. Peter Timmerman.

Francine Jordi uit Oostenrijk met haar grote hit Tans, Alexis Tans. In 2001 en in 2025 zou dat een Nederlandse bewerking krijgen van Stephanie. Overigens komt Stephanie ook uit Oostenrijk, maar woont tegenwoordig in Nederland. En daar is ze wat mij betreft ook wel een nummer 1.

Katja Epstein en de sterren van Mykonos. Dat zal ergens in Griekenland zijn. En ze heeft onder die sterren van alles nog opgeleefd. Had je kunnen volgen als je goed geluisterd hebt. Het is hot chocolate. En een beetje een ondeugende meneer hier. Hij zegt tegen die dame, you sexy thing. En dat bedoelt hij al wat mee natuurlijk, van

Hot Chocolate in 1975 en You Sexy Fiend. 1977, vrolijke muziek van The Mangos.

Santiano in 2025 en Ekkenekkepen. Waar het over gaat, ik heb eigenlijk geen idee, maar het is wel een stevige Santiano-plaat. Dit is DJ Rufus uit Duitsland.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: WNW Music staat op zondagmiddag 2 augustus om 2 uur op de kiosk in Son. WNW Music is het duo Nico Wijns zang en Leo Willems op piano. Ze treden bijna jaarlijks op de kiosk. En wel met oude nummers uit de jaren 50 en 60. Maar ook bekende nummers uit de latere jaren. En kom dus luisteren op zondagmiddag 2 augustus om 2 uur op de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Verenigde Staten hebben een olietanker die op weg was naar Iran uitgeschakeld. Volgens het leger negeerde het schip dat onder Curaçao's vlag zou varen herhaaldelijk waarschuwingen om te stoppen. Het schip is mogelijk onderdeel van de Russische schaduwvloot. De registratie in Curaçao zou vals zijn. De Amerikanen hebben vannacht verschillende doelen in Iran aangevallen. Aan de kust langs de straat van Hormuz, maar ook elders in het land. In Amsterdam-Oost zijn 3 mensen in een auto aangehouden die mogelijk iemand ontvoerd zouden hebben. Ook de mogelijk ontvoerde persoon werd in de auto van de verdachte aangetroffen. Bij de achtervolging waren naast tientallen politievoertuigen ook een politiehelikopter en een drone betrokken en er zijn waarschuwingsschoten gelost. Ruim 100 democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden willen de militaire hulp aan Israël stopzetten. Het voorstel is verworpen, maar laat zien dat de verdeeldheid binnen de Democratische Partij flink groeit. Veel democraten zijn een stuk kritischer geworden op de Amerikaanse steun aan Israël en de oorlog in Gaza. Het Israëlische Hoge Rechtshof heeft een nieuwe wet over dienstplicht voor ultra-orthodoxe Joden voorlopig geblokkeerd. Die wet moest het arresteren van dienstplichtontduikers tijdelijk stopzetten. Volgens het Hof is deze poging van de regering Netanyahu om ultra-orthodoxe Joden vrij te stellen van hun dienstplicht mogelijk in strijd met eerdere rechterlijke uitspraken. Critici noemen de wet pure discriminatie, omdat andere ontduikers van de dienstplicht in Israël wel kunnen worden opgepakt. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten. Daar vanavond kans op een bui en wat onweer.
4: Tot zover het radionieuws.
5: Isoleren BioX Beats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie. Online.

0: 5000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
3: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SMB 107.5 FM.
3: En overal via radiosmb.nl.
4: Radio SMB.
5: Bond Jan Berg.

weer zeker de opening in het programma Bond voor vandaag. Deze uit 1983. Elton John hoorden we voorbij komen. I'm still standing. En dat doet hij nog steeds, hè. Die oude rocker. Hij gaat ook maar voort. Fijn dat u erbij bent. Nieuwe aflevering van het programma Bond. Jan Berg is de naam en ik doe het weer met plezier voor u vandaag. Hedendaagse muziek, Olivia Rodrigo. Dit is The Cure.

0: Olivia Rodrigo, The Cure, een lekkere plaat hier in het programma.
1: Ouwe meuk!
0: We gaan terug in de tijd naar 1964, cover van Chuck Berry nummer door The Beatles. Dit is Rollover Beethoven.

0: Uit 1964 waren ze dat, The Beatles en Rollover Beethoven.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond, very Bond.
0: Zo is dat maar net in de bonte verzameling naar 2003. Kim Lian van der Meij, dit is de Teenage Superstar. Teenage Superstar.

0: Kim Leon van de Wij, Teenage Superstar 2003. Dat gold van haar zelf ook. Ze was nog een teenage superstar, zullen we maar zeggen. Inderdaad.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2018, muziek van Panic at the Disco. Hey Ma, I made it.

0: Hey, ma, kijk eens, ik heb het gemaakt. Hey, look, ma, I made it. En dat was Panic at the Disco 2018 dat het uitkwam.
1: Oester, het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werkje van Lana G. Dit is Dance Till Dawn. Dus even lekker dansen met z'n allen tot de ochtendgloren daar weer is.

0: De muziek van Lana G. Dit was Dance Till Dawn. Heerlijke muziek hier in het programma Bond. We doen ons best er altijd weer voor om er weer wat leuks van te maken voor u. Vindt u dat ook? Ik vind van wel.
1: Met Jan Berg maak je Bond. Altijd wat anders.
0: We gaan naar 1997 met Mathilde Sonting. Dit is Beautiful People.

van Mathilde Sant in Beautiful People, de titel van de plaat. Kijk naar de klok, wij moeten richting het half uur. Doen we het meteen van Earth, Wind & Fire. 1978, Got to Get You Into My Life.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Zoek je gezelligheid en beweging, sluit je dan aan bij Wandel Fit van Sonnenbreugel Verbind. Elke donderdagmiddag verzamelen ze in het dorpshuis aan de Kerkstraat 2 in Sonnenbreugel. Het is een uitnodiging voor iedereen, maar zeker voor senioren die graag samen met leeftijdgenoten wandelen door het dorp. Na een frisse wandeling van 2 uur zetten ze een lekker kopje koffie neer in het Dommelshuis. Kom elke donderdagmiddag langs. Aanvang is 1 uur in de middag.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

Sade en When I'm Gonna Make a Living, de muziek van het jaar 1984. Ja, lekkere muziek. Frits Pitt draaide dat veel, kan me herinneren in die tijd. Goed, Harry Styles, 126.

0: Ja, de muziek van de heer Harry Styles en Dance No More. Hij heeft er geen zin meer in, maar volgens mij maakt hij nog een aardige sprong op het podium.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: 1966, dit zijn The Happenings. En see you in September.

0: I See You in September. Dat waren de Happenings 1966 muziek. Lang geleden dus.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2002 muziek van Nelly.

0: 2002, muziek van Nelly. En dat was Hot in Here. Dan vraag je je gelijk af, hoe is bij u de temperatuur? Is het nog een beetje uithouden? Is het heet? Is het koud? Is het nat? Je weet het maar nooit, hè?
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Nederlandse muziek, nieuw nummer van Sebastiaan. Heeft zin in de zomer? Ja, wie niet? Hey!

0: Hij heeft er zin in, Sebastiaan, en wel zin in de zomer.
1: Hé, Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig, Biddy.
0: Ja, dat is wel gezellig, zo'n plaatje. We hadden 2014 met Becky G. Dit is Shower.

ons in ieder geval niet meer af te vragen wat Becky G doet onder de douche. Daar staat ze gewoon lekker te zingen. Shower, titel van de plaat, 2014 muziek. En dat bracht ons weer aan het einde van het programma Bontier van vandaag. We zitten er doorheen. Ik ben Jan Berg en ik heb het weer met plezier voor u gedaan. Reageer op wat programma kan. janberg.radio@gmail.com is het adres. Ik wens u een hele fijne dag en ik ga u vertellen wat de muziek is waar u naar uitgaat. Ik heb er nog twee klaarstaan voor u. Allereerst gaan we naar het jaar 1971 met The Cats uit Volendam. One Way Wind, de titel van de plaat. En daarna hebben we nog een nieuw werkje van Carrie Anderson, Remember When. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes.

0: is het regio prikbord.
1: Op donderdag 13 augustus van 6:30 tot 11:30 s'avonds vindt de officiële pre-party van het Dynamo Metal Fest plaats. En let op, dit is niet op de ijsbaan, maar in het gebouw van Dynamo zelf aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven. De avond wordt opgewarmd door 3 bands. Left to Die houdt het erfgoed van Chuck Schuldiner in de vroege dead albums levendig met authentieke oldschool dead metal. Voor de nieuwe generaties zorgt Neckbeaker voor een explosieve show vol hard dead metal. Stuk Neville combineert brute trash met hardcore om elke metalhead te raken. Het is een perfecte warming-up voor de nekspieren en trommelvliezen. Op donderdag 13 augustus van 6:30 tot 11:30 in Dynamo aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil dat zijn immigratiedienst ICE de verkeerscontroles van vermeend illegale immigranten weer gaat hervatten. De controles waren opgeschort vanwege 2 dodelijke schietincidenten in korte tijd in Texas en in Maine. De dienst wilde de procedures gaan evalueren en de werkwijze van de agenten onderzoeken. Maar Trump heeft dit besluit nu herroepen, zo schrijft hij op zijn sociaal media platform. Het Medisch Tuchtcollege in Den Bosch heeft 2 psychiaters en een verpleegkundige gestraft voor het aangaan van seksuele relaties met oud-patiënten. De psychiaters hebben hun registratie verloren en mogen hun beroep niet meer uitoefenen. De verpleegkundige is voor 1/2 jaar geschorst. Zij ging bij haar thuis een relatie aan met een oud-patiënt uit een opvanghotel voor vluchtelingen. Die zaak kwam uit toen de man een naaktfoto van hen beiden naar de locatiemanager van de instelling stuurde. De Verenigde Staten hebben een olietanker die op weg was naar Iran uitgeschakeld. Volgens het leger negeerde het schip dat onder Curaçao's vlag zou varen herhaaldelijk waarschuwingen om te stoppen. Het schip is mogelijk onderdeel van de Russische schaduwvloot. De registratie in Curaçao zou vals zijn. De Amerikanen hebben vannacht verschillende doelen in Iran aangevallen. Aan de kust langs de straat van Hormuz, maar ook elders in het land. In Amsterdam-Oost zijn 3 mensen in een auto aangehouden die mogelijk iemand ontvoerd zouden hebben. Ook de mogelijk ontvoerde persoon werd in de auto van de verdachte aangetroffen. Bij de achtervolging waren naast tientallen politievoertuigen ook een politiehelikopter en een drone betrokken en er zijn waarschuwingsschoten gelost. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten, daar vanavond kans op een bui en wat onweer. Tot zover het radionieuws.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat u niet...

0: 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
2: Zon en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
3: SNB
2: 107.5 FM.
3: En overal via radio snb.nl.
2: Radio
3: SNB.

0: Een klassieker uit 1979, Herman Brood en een Squad Romance en Love You Like I Love Myself. En daarmee zijn we toegekomen aan ons eerste blokje shownieuws.
1: Sophie Straat heeft op Instagram haar frustratie geuit over het gebrek aan publieke solidariteit binnen de muzieksector en de media. De zangeres raakte onlangs in opspraak na haar show op festival Best Kept Secret, waar ze witte mannen opriep een stap naar achteren te doen tijdens een moshpit om ruimte te maken voor vrouwen, mensen van kleur en queer personen. Nadat muziekplatform 3 voor 12 een video hiervan online plaatste, werd de artiest naar eigen zeggen overspoeld met een hevige golf aan seksistische, antisemitische haatberichten en doodsbedreigingen. Young Thug komt dit najaar naar Nederland. De Amerikaanse rapper geeft op woensdag 14 oktober een concert in de Amsterdamse Avans Live als onderdeel van zijn internationale The New Generation Tour. De concertreeks trapt in september af in de Verenigde Staten en is voor de artiest, echte naam Jeffrey Lamar Williams, de allereerste grootschalige tournee sinds 2019. De rapper neemt een flinke rits gastartiesten mee naar de hoofdstad, onder wie Tessus, Iris, Yume, Biggs en

0: de lijst staan. Sakura en Burna Boy op nummer 1 met Die Die. We zijn zo terug met Coldplay en Orphans.
1: Het weeroverzicht. De liefhebbers van echt zomers weer boffen, want het is vandaag opnieuw volop zonnig in het land. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten tot oosten en die voert flink warme lucht aan. Het kwik stijgt op grote schaal naar tropische waarden van 29 tot 33 graden, waarbij de hoogste maxima voor het zuiden zijn weggelegd. Alleen direct aan de kust, waar de wind vanaf het relatief koele water waait, blijft het een paar graden frisser. Pas helemaal aan het einde van de dag ontstaat er in het uiterste zuiden een kleine kans op een lokale warmtebui. Morgen doen we qua temperatuur een klein stapje terug. Maar met 25 tot 30 graden blijft het nog altijd flink warm. In de ochtend krijgt de zon eerst nog alle ruimte, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe en moeten we rekening houden met een aantal regen- en onweersbuien die over het land trekken. Tijdens het weekend is de rust gelukkig snel weer terug. Vooral op de eerste dag van het weekend kan er lokaal nog een laatste bui vallen, maar al snel klaart het op en verloopt het weekend overwegend droog met geregeld zonneschijn. De extreme hitte zijn we dan wel kwijt, met maximumtemperaturen tussen de 21 en 26 graden is het een stuk aangenamer en daarmee uitstekend weer voor allerhande buitenactiviteiten.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Een jongen van 17 is seksueel lastiggevallen door een vrouw in een trein naar Eindhoven in januari. De politie is naar haar op zoek. De jongen reisde met een vriend vanuit Roermond, maar die vriend stapte uit in Weert. Daarna begon de vrouw met lastigvallen, maar wat ze deed is niet bekendgemaakt. Het zou gaan om een vrouw van tussen de 50 en 60 jaar die Spaans sprak. Het is nu eindelijk duidelijk dat je niet mag parkeren in de nieuwe middenberm op de Leenderweg in Eindhoven. Dat gebeurde erg veel omdat het eruit zag als een parkeerplek, maar nu zijn er verbodsborden geplaatst. De stroken zijn bedoeld om hulpdiensten de ruimte te geven. Voorlopig krijgen foutparkeerders nog een waarschuwing. Als de hele Leenderweg af is, worden er wel boetes uitgedeeld. Het Veldhovense ASML profiteert enorm van de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Hun chips zijn de beste van de wereld om te gebruiken in die datacenters die nu overal op de wereld worden neergezet. En dat zien ze in Veldhoven terug in de cijfers. In het tweede kwartaal werd bijna 3 miljard euro winst gemaakt. Daarom zijn de verwachtingen voor de rest van het jaar torenhoog. Er mag nog altijd niemand naar binnen in de uitgebrande kringloopwinkel in Veldhoven. Het gebouw is niet veilig nadat het maandagnacht afbrandde. Het onderzoek naar de brand is nog steeds bezig en de politie denkt steeds meer dat de brand was aangestoken. Naast de winkel wonen arbeidsmigranten en voor het pand staat een benzinepomp. Bij de verwoestende brand raakte niemand gewond. En de 16-jarige Hadassa, die net is geslaagd voor haar eindexamen, heeft een heel bijzonder vakantiebaantje. In Veldhoven werkt ze in de ouderenzorg. Ze kwam er terecht via een project van het Summa College. Dat wil scholieren na hun eindexamen een eindje op weg helpen en de tekorten in de zorg verminderen. De tiener was enorm blij met de kans en wist meteen dat ze het moest doen. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

de Europese weersverwachting. Zuid-Europa start vandaag met tropische temperaturen en lokale wisselvalligheid. Albanië geniet van een strak blauwe lucht bij een hete 37 graden Celsius. En Cyprus noteert een zonnige 29 graden Celsius. In het zuiden van Rusland trekken daarentegen felle onweersbuien over bij een warme 30 graden Celsius. Terwijl Spanje 35 graden Celsius, Polen 28 graden Celsius en België 30 graden Celsius een droge, zonovergrote zomerdag beleven onder een vriendelijke mix van wolken en zon. Morgen houdt het zinderende en stabiele zomerweer in het Middellandse zeegebied moeiteloos stand met een heldere 37 graden Celsius in Albanië en een zonovergrote 29 graden Celsius op Cyprus. Spanje doet met een grotendeels zonnige 34 graden Celsius eveneens uitstekende zaken en Polen warmt onder een licht gesluierde hemel op naar 30 graden Celsius. Al krijgt België door opkomende bewolking te maken met een iets mildere 27.

0: klassieker uit 1979 die ik altijd helemaal verkeerd heb verstaan. Ik dacht dat ze altijd zongen Pancakes for Loving You, maar dat was dus Bad Case for Loving You. Robert Palmer hier bij de ochtendshow, waar het tijd is geworden voor
1: Artiest van de Week.
0: Deze week staan de spotlights gericht op de Queen of Latin Pop, die met haar aanstekelijke ritmes en stem de wereld veroverde. Gloria Estefan.

Een emotionele popballad met een gouden randje. Don't Wanna Lose You. Dit was in 1989 de leadsingle van haar album Cats Boys Ways. En groeide uit tot een van haar meest iconische langzame songs. In Nederland deed de plaat het fantastisch op de radio. De single was 10 weken lang in de top 40 te vinden. En schopte het tot een schitterende nummer 3 positie. You

maken voor het tweede uur van de ochtendshow op deze Daar Moet Je Bij Zijn donderdag. Die we aftrappen met Don't Go van Yatsu. Dit uur heb ik nog voor je klaarstaan Falco met Genie. Jordan na Steven Tintin, Duffy uit 85 met Kiss Me.

0: is het regio-prikbord.
1: Zondag 9 augustus tussen 11 en 12 uur is er weer een AVGM conditie trimloop. En loop gezellig mee in het Joe Manbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging General Michaels, oftewel AVGM, de conditietrimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving van het Joe Man Natuurtheater.

0: Theater aan de Jomanweg 6 in Best. Er is keuze uit afstanden van 3 of 6,7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op locatie. Voor meer informatie kan je kijken op www.avgm.nl.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er zijn in Nederland minder werklozen dan een maand geleden. Het CBS meldt dat het werkloosheidspercentage is gedaald van 3,9 naar 3,8%. In totaal zaten er in juni 393.000 mensen zonder werk. Volgens het UWV nam ook het aantal WW-uitkeringen af. Vooral in de bouw, landbouw, groenvoorziening en visserij en bij uitzendbureaus. Dit heeft vooral te maken met het voorjaar, omdat er dan meer seizoenswerk is. De Amerikaanse krant The New York Times is naar de rechter gestapt om de dagvaardigingen tegen te houden die door de regering Trump zijn uitgevaardigd vanwege berichtgeving over de veiligheid van zijn nieuwe vliegtuig Air Force One. De krant had bericht dat Trump na de NAVO-top in Turkije om veiligheidsredenen met zijn oude vliegtuig was teruggevlogen, waarna de regering een aanklacht indiende. De krant vindt dit een inperking van de persvrijheid. De Amerikaanse president Trump wil dat zijn immigratiedienst ICE de verkeerscontroles van vermeend illegale immigranten weer gaat hervatten. De controles waren opgeschort vanwege 2 dodelijke schietincidenten in korte tijd in Texas en in Maine. De dienst wilde de procedures gaan evalueren en de werkwijze van de agenten onderzoeken. Maar Trump heeft dit besluit nu herroepen. Het Medisch Tuchtcollege in Den Bosch heeft 2 psychiaters en een verpleegkundige gestraft voor het aangaan van seksuele relaties met oud-patiënten. De psychiaters hebben hun registratie verloren en mogen hun beroep niet meer uitoefenen. De verpleegkundige is voor een half jaar geschorst. Zij ging bij haar thuis een relatie aan met een oud-patiënt uit een opvanghotel voor vluchtelingen. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten. Daar vanavond kans op een bui en wat onweer. Tot zover het radionieuws.
4: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
7: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
8: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
2: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SMB.nl. Radio SMB.

die bracht ons bij het tweede en laatste uur van de ochtendshow op deze duimetje bij zijn donderdag 16 juli 2026. Met onderweg Big Fun en Blame It on the Boogie. Nu uit 82, Don't Go, hier is Gatsu.

0: Muzikale begeleiding tussen een topstaande neerwerk gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse rotti, waar we toe zijn gekomen aan ons tweede blokje
1: shownieuws. April Darby richt haar vizier na de musical Moulin Rouge weer volledig op haar zangcarrière. De musical speelt op 2 augustus aanstaande zijn allerlaatste voorstelling in het Beatrix Theater in Utrecht, waarna Darby bewust een theaterpauze inlast. In shownieuws onthulde ze dat theater altijd haar tweede liefde is geweest en dat ze in het najaar met gloednieuw solomateriaal komt. Dit keer gooit ze het over een andere boeg met een frisse EDM/popsound. Spike, gitarist van Direct, heeft maandag via Instagram bekendgemaakt dat zijn vader, Frans van Soest, is overleden. Met een reeks liefdevolle, oude en recente foto's brengt de muzikant een openhartig eerbetoon aan zijn vader, met wie hij een bijzonder hechte band had. De twee waren in het verleden onder meer samen te zien in het VPRO-programma Over Vaders en Zonen, waarin ze in 2007 een reis door Zuid-Frankrijk maakten.

6 jaar geleden een top 40 notering voor Keiko en One Republic. Deze Lose Somebody. En daarvoor hoorden we de Haagse Direct met Soldier On. Boza uit de hitlijst is onderweg. Maar eerst gaan we terug naar 1981 met The Eyes of Jenny van de

0: Weeroverzicht. De liefhebbers van echt zomers weer boffen, want het is vandaag opnieuw volop zonnig in het land. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten tot oosten en die voert flink warme lucht aan. Het kwik stijgt op grote schaal naar tropische waarden van 29 tot 33 graden, waarbij de hoogste maxima voor het zuiden zijn weggelegd. Alleen direct aan de kust, waar de wind vanaf het relatief koele water waait, blijft het een paar graden frisser. Pas helemaal aan het einde van de dag ontstaat er in het uiterste zuiden een kleine kans op een lokale warmtebui. Morgen doen we qua temperatuur een klein stapje terug, maar met 25 tot 30 graden blijft het nog altijd flink warm. In de ochtend krijgt de zon eerst nog alle ruimte, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe en moeten we rekening houden met een aantal regen- en onweersbuien die over het land trekken. Tijdens het weekend is de rust gelukkig snel weer terug. Vooral op de eerste dag van het weekend kan er lokaal nog een laatste bui vallen, maar al snel klaart het op en verloopt het weekend overwegend droog met geregeld zonneschijn. De extreme hitte zijn we dan wel kwijt, met maximumtemperaturen tussen de 21 en 26 graden is het een stuk aangenamer en daarmee uitstekend weer voor allerhande buitenactiviteiten.
1: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De Eindhovense zorginstelling Lunet onderzoekt een seksuele relatie tussen een cliënt en een begeleidster. De man van 26 heeft er melding van gemaakt. De vrouw was een vaste begeleidster en maakte misbruik van de situatie. Ze hadden seks en bloden samen. Na een tijdje liet ze hem vallen omdat hij geen ambities had. Maar dat kon ze weten met zijn achtergrond. De man doet misschien ook aangifte. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses aangeboden voor de Hercules-ramp. 30 jaar geleden stortte een Belgisch toestel neer op vliegbasis Eindhoven. 34 mensen overleefden de ramp niet. Iedereen die betrokken was bij de ramp kreeg daarna een spreekverbod. Burgemeester Dijsselbloem zegt nu dat dat niet had gemogen. Het is juist belangrijk om met elkaar te praten, zei hij. Een bejaarde vrouw is in Geldrop zwaar gewond geraakt bij een ongeluk gistermiddag. Ze liep met haar rollator toen ze werd geraakt door een auto. Die kwam achteruit een oprit uit. De bestuurder had de vrouw niet gezien. Er kwamen daarna veel ramptoeristen op het ongeluk af die door de hulpdiensten weggestuurd moesten worden. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Een akker in Riethoven is in brand gevlogen gistermiddag. Dat gebeurde toen er graan werd gedorst. Door de droogte kon de brand snel uitbreiden. Daarbij raakte ook een brandweervrouw gewond. Zij is nagekeken in de ambulance. Een gebied zo groot als 3 voetbalvelden werd in de as gelegd door de vlammen. De brandweer kon voorkomen dat een naastgelegen bos ook in brand vloog. En na 2 seizoenen neemt PSV Vrouwen afscheid van Riola Csemaili. Ze gaat naar FC Como Woman in Italië. Het is niet bekend hoeveel de Italiaanse club voor haar betaalt. In 64 wedstrijden voor PSV scoorde ze 30 keer. Ze pakte ook de eerste landstitel uit de clubgeschiedenis. Ze noemt haar tijd in Eindhoven zelf de beste 2 jaar van haar jonge carrière. PSV pikte haar op bij VfL Wolfsburg. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
3: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

1973 van The Lizzy Man's Band bracht ons bij het laatste half uur van de ochtendshow op deze donderdagochtend 16 juli. Waar we zo meteen gaan kijken naar de weersverwachting voor de Verenigde Staten. Verder hebben we in het vooruitzicht Maywoods en rond kwart voor pakken we de geschiedenisboeken erbij voor de historische popnieuwsfeitjes.

0: Verenigde Staten weersverwachting. Vandaag heeft New York een bewolkte dag met een tropische 35 graden Celsius. Terwijl er in Chicago en Washington DC kans is op een bui bij respectievelijk 31 graden Celsius en 37 graden Celsius. Aan de westkust schijnt de zon daarentegen volop, met een zonnige 34 graden Celsius in Los Angeles, terwijl Miami onder de wolken blijft met 31 graden Celsius en ook in Las Vegas de bewolking overheerst bij een hete 43 graden Celsius. Morgen blijft het wisselvallig in Washington DC en Chicago, met kans op een bui bij 35 graden Celsius en 31 graden Celsius. Terwijl New York een bewolkte dag heeft met 32 graden Celsius. Richting de zaterdag neemt de bewolking in New York verre toe bij een aangename 26 graden Celsius. En houdt Washington DC kans op een bui bij een warme 33 graden Celsius.
1: Alleen voor jou de beste hits.

0: bij te pakken.
1: De popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
0: 16 juli 1994. Wet Wet Wet voert de hitlijsten aan met Love Is All Around. De soundtrack van de film Four Weddings and a Funeral. In Nederland vestigt dit nummer een historisch record door maar liefst 18 weken op de nummer 1 positie van de top 40 te staan. 1977. Donna Summer staat in de hitlijsten met de revolutionaire disco-klassieker I Feel Love. Het nummer, geproduceerd door Gidio Moroder, veranderde met zijn hypnotiserende synthesizer-ritmes de dansmuziek voorgoed en werd ook in Nederland een enorme hit. 1988. Kylie Minogue bereikt de top van de hitlijsten met de cover van de klassieker The Locomotion. Deze hit betekende de internationale doorbraak voor de Australische zangeres

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In Dorpshuis Het Hart aan de Spoordonk, aan de Benetettestraat 2 in Spoordonk, wordt elke derde donderdag van de maand een gezellige lunch georganiseerd voor 60-plussers. Van 12 uur tot 2 uur 's middags staat er een gezellige maaltijd klaar voor een bedrag van slechts €8,50 per persoon. Aanmelden kan tot de 10e van de maand via e-mail of telefonisch, of door een brief in de brievenbus van het dorpshuis te stoppen. De lunch biedt een moment van ontmoeting en gezellig samen zijn voor inwoners uit de omgeving. Elke derde donderdag van de maand van 12 uur tot 2 uur in het dorpshuis Het Hart van Spoordonk aan de Benedettestraat 2 in Spoordonk.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio.

0: radiosnb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er werd in Nederland vorig jaar gemiddeld 450 kilo afval per inwoner weggegooid. Dat is 6 kilo minder dan in 2024. Het Centraal Bureau voor de Statistiek bericht dat er vooral minder groente, fruit en tuinafval aan de straat wordt gezet. Er werd ook minder grof tuinafval opgehaald. Dit heeft volgens het CBS mogelijk te maken met het droge weer, waardoor er minder snoeiwerk nodig was. Zo'n 60% van het huishoudelijk afval werd vorig jaar gescheiden ingezameld. Dit percentage is al jaren ongeveer hetzelfde. De rook van de bosbranden in Canada heeft nu ook het noordoosten van de VS bereikt. De autoriteiten in New York adviseren mensen om activiteiten in de buitenlucht te beperken. De Amerikaanse Weerdienst houdt er rekening mee dat de rook tot het einde van de week blijft hangen. In het gebied worden zondag tienduizenden mensen verwacht vanwege de finale van het WK voetbal in New Jersey. Er zijn in Nederland minder werklozen dan een maand geleden. Het CBS meldt dat het werkloosheidspercentage is gedaald van 3,9 naar 3,8%. In totaal zaten er in juni 393.000 mensen zonder werk. Volgens het UWV nam ook het aantal WW-uitkeringen af. Vooral in de bouw, landbouw, groenvoorziening en visserij en bij uitzendbureaus. De Amerikaanse krant The New York Times is naar de rechter gestapt om de dagvaardigingen tegen te houden die door de regering Trump zijn uitgevaardigd vanwege berichtgeving over de veiligheid van zijn nieuwe vliegtuig Air Force One. De krant had bericht dat Trump na de NAVO-top in Turkije om veiligheidsredenen met zijn oude vliegtuig was teruggevlogen. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten. Daar vanavond kans op een bui en wat onweer. Tot zover het radionieuws.
2: Isoleren BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
6: Zon en Breugel.
7: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio SNB 107.5 FM.
7: En overal via radio snb.nl.
6: Radio SNB.

0: Hansen. Jawel. En dat hij 81 won het Eurovisie Songfestival zelfs. Met Making Your Mind Up. En dit werd die opvolger. Ja, zeker. Terug in de show. The Land of Make Believe. Maar 82 in ieder geval. Bugs Fizz.
1: Dit is de middle of the road.

welkom, lieve vrienden van de Middle of Road Show. Ja, deze man, zeker 5 seizoenen, de gevierde regisseur in Miami. Sonny Crockett, Don Johnson.

0: Human. Lijkt me duidelijke tekst.
1: Ja, nee, duidelijk wel. Ook van Billy Joel. Hè? In de middel van Roadshow. Met daarvoor Harpo. Dat was het pseudoniem van Jan Torsten Svensson. Een lekkere, vrolijke Zweedse zanger. Geboren en getogen in Stockholm. Jawel, lieve vrienden. Zometeen een fijne. Van achter de keukengordijnen. Allereerst Jacques Loes.

0: met de Busy Madman.
1: Je mag er best wel even voor klappen, hoor.
0: Ja, tuurlijk. Oh, wat krijgen we nu? Ja, het is al heel wat jaren geleden dat de goede man in Nederland was. Maar op had een Spaan even genoeg. Hé, hey, was er niet die pauze waarover ging?

30 jaar geleden zelfs een derde plaats in de top 40. Poppy Hopie was zo populair dat het in sommige woordenboeken werd opgenomen met de betekenis populair of zich populair gedragend. En ook Nathalie kwam op een bezoek in de Middelgroot Studio vandaag. Sitting on my radio. Leuk! Een persiflage, tenminste een tribute op de kapel. Dus middel op de roadshow, lieve vrienden, met van lekker. Van alles wat lekker is. En bovenal van niets te veel. Plaatjes voor gaatjes. Plaatjes voor straatjes. Zoals hier, Mungo Jerry in de Summertime.

Dus en het is lekker. De Specials, de eerste popgroep die in 1977 in Coventry is opgericht. En zij zijn de grondleggers van de Two Tone Ska. Vernoemd naar het platenlabel Two Tone. Dat de Specials toetsenist Jerry Demmers in 1979 oprichtte. En over Ghost Town gesproken, het doet me een beetje denken aan mijn eigen geboortestad. De gemeente Doetinchem. Ja, in het oosten van Nederland, met zo'n 60.000 inwoners. Alles wat oud is, werd daar gesloopt. En ontstonden gigantische grote gebouwen. Dus de sfeer van vroeger is echt verleden tijd. Over de sfeer van vroeger gesproken, die hoor je duidelijk wel terug in de Middle of the Road Show. Voor

De jaren 70 natuurlijk, van origine heette de groep simpelweg Dawn. En vervolgens werd de naam gewijzigd in Dawn, featuring Tony Orlando. Toen bleek dat er meerdere bands waren die zich Dawn noemden in die tijd. En ze deden aan tv. En wie niet? Hier is Smokey, met Chris Norman.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De gemeente Son en Breugel is op zoek naar jonge helden. Kent u een inwoner van Son en Breugel jonger dan 19 jaar die iets bijzonders heeft gedaan? Bijvoorbeeld iemand die anderen helpt, vrijwilligerswerk doet, een bijzondere sportprestatie heeft geleverd of een actie voor een goed doel heeft georganiseerd. De burgemeester wil deze jonge helden graag in het zonnetje zetten met de jeugdpenning Son en Breugel 2026. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar jeugdpenning@sonenbreugel.nl en uit te leggen waarom deze persoon de onderscheiding verdient. Aanmelden kan tot en met dinsdag 1 september via jeugdpenning@sonenbreugel.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Britse regering heeft British Steel genationaliseerd. Het bedrijf dreigde te worden gesloten door de eigenaar, het Chinese staalconcern Jingye. De regering wil met de nationalisatie de productie van staal in het Verenigd Koninkrijk veiligstellen en de werkgelegenheid van 2700 mensen beschermen. Jingye heeft aangekondigd een procedure tot schadevergoeding te starten. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt dat de leveringszekerheid van zeldzame

0: graanmetalen steeds verder onder druk komt te staan vanwege de monopoliepositie van slechts enkele exporterende landen. Grondstoffen als lithium, kobalt en nikkel, onmisbaar voor computertechnologie, komen nog vooral uit China. Landen wordt aangeraden om ook ander aanbod te ontwikkelen. In de Democratische Republiek Congo is een nieuwe apensoort ontdekt. Het is een zwarte aap met oranje lippen. De soort werd al in 2008 gefotografeerd, maar wetenschappers wisten niet zeker of het om een nieuwe soort ging. Nu is na DNA-onderzoek en nieuwe waarnemingen vastgesteld dat het om een franje-aap gaat die tot nu toe onbekend was. De onderzoekers pleiten ervoor om hem een bedreigende status te geven en te beschermen tegen ontbossing en de jacht. Er werd in Nederland vorig jaar gemiddeld 450 kilo afval per inwoner weggegooid. Dat is 6 kilo minder dan in 2024. Het Centraal Bureau voor de Statistiek bericht dat er vooral minder groente, fruit en tuinafval aan de straat wordt gezet. Er werd ook minder grof tuinafval opgehaald. Dit heeft volgens het CBS mogelijk te maken met het droge weer, waardoor er minder snoeiwerk nodig was. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten. Daar vanavond ook kans op een bui en wat onweer. Tot zover het radionieuws.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeelbundels op freshcoco.nl.
7: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
9: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
10: Zon en Breugel.
11: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio
11: SNB
10: 107.5 FM.
11: En overal via radio snb.nl.
10: Radio
11: SNB.

heel blij voor jou. Hey, hallo en welkom bij weer een aflevering van De Bouwval. De komende twee uur staan we weer stil bij een bepaald jaar. En dit jaar is het jaar dat Berlijn, daar wordt na 29 jaar grenspost Checkpoint Charlie opgegeven. Dat betekent ook de hereniging van de twee Duitslanden in dit jaar. Het is ook het jaar dat tijdens een jaarlijkse bedevaart breekt er in Mekka paniek uit in een voetgangerstunnel. 1426 pilgrims die sterven die dag. En op het 28e congres van de Communistische Partij in Moskou wordt Mikhail Gorbachev herkozen tot partijleider. Dat gebeurde er in het jaar wat we het komend zo'n twee uur gaan behandelen met je. Het is trouwens ook het jaar van Photoshop, want dat komt uit. GroenLinks wordt opgericht en niet te vergeten, hij komt vrij. Mandela doet zijn eerste stapjes buiten de gevangenis.

0: Is that it?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Wake me when you're done.
1: Oké. Okay.
0: I guess you'll be the only one having fun.
1: Vanity 6 uit de film Purple Rain met Prince in de hoofdrol was dit Nasty Girls. Ze hadden zo'n beetje 3 hits gehad in Nederland. Deze dus, Early in the Morning en He's So Dull. En het waren allemaal seksueel getinte plaatjes. Ze zagen er ook zeer sexy uit in hun, om maar even plat te zeggen, ondergoed. Ja.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De 89-jarige vrouw die gistermiddag zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Geldrop is in het ziekenhuis overleden. De vrouw liep met haar rollator over de parallelweg in Geldrop toen een auto achteruit een uitrit uitkwam. De bestuurder zag de vrouw over het hoofd. Hoe die haar kon missen is niet bekend. Er landde ook een traumahelikopter in de buurt van het ongeluk om te helpen. De Eindhovense zorginstelling Lunet onderzoekt een seksuele relatie tussen een cliënt en een begeleidster. De man van 26 heeft er melding van gemaakt. De vrouw was een vaste begeleidster en maakte misbruik van de situatie. Ze hadden seks en bloden samen. Na een tijdje liet ze hem vallen omdat hij geen ambities had. Maar dat kon ze weten met zijn achtergrond. De man doet misschien ook aangifte. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses aangeboden voor de Hercules-ramp. 30 jaar geleden stortte een Belgisch toestel neer op vliegbasis Eindhoven. 34 mensen overleefden de ramp niet. Iedereen die betrokken was bij de ramp kreeg daarna een spreekverbod. Burgemeester Dijsselbloem zegt nu dat dat niet had gemogen. Het is juist belangrijk om met elkaar te praten, zei hij. Een akker in Riethoven is in brand gevlogen gistermiddag. Dat gebeurde toen er graan werd gedorst. Door de droogte kon de brand snel uitbreiden. Daarbij raakte ook een brandweervrouw gewond. Zij is nagekeken in de ambulance. Een gebied zo groot als 3 voetbalvelden werd in de as gelegd door de vlammen. De brandweer kon voorkomen dat een naastgelegen bos ook in brand vloog. En na 2 seizoenen neemt PSV Vrouwen afscheid van Riola Csemaili. Ze gaat naar FC Como Woman in Italië. Het is niet bekend hoeveel de Italiaanse club voor haar betaalt. In 64 wedstrijden voor PSV scoorde ze 30 keer. Ze pakte ook de eerste landstitel uit de clubgeschiedenis. Ze noemt haar tijd in Eindhoven zelf de beste 2 jaar van haar jonge carrière. PSV pikte haar op bij VfL Wolfsburg. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.

ik moet toegeven, het is niet de mooiste versie van Sympathy for the Devil. Maar ik vind het wel een van de krachtigste. Uit het programma Stenders en Van Inkel. Ja, het is dus ook Jeroen Van Inkel en meneer Stenders die deze plaat hebben opgenomen. En ja, het is nou niet helemaal 100% zuiver. Tenminste, het gezang dan, of moet ik zeggen, het geschreeuw van de heren. Maar ik vond het wel in ons basisjaar, het 1990, een van de opvallendste platen die er toen uitgekomen waren. En daarom draaide ik hem nog maar eens een keertje. Over dat basisjaar van ons gesproken, 1990, we zullen eventjes de top 10 gaan behandelen. En dan doen we dat even in omgekeerde volgorde. Op nummer 1 staat daar Nothing Compares to You van de Sinéad O'Connor hier in Nederland. En I've Been Thinking About You van London Beat staat op nummer 2, 3. Daar gaat ze, Clouseau en 4. Hier is van MC Hammer, You Can Touch This. The Power van Snap staat op nummer 5. En Verdammt, ik liep dich van Matthias Reim op nummer 6. Nummer 7, What's a Woman van Vaya Con Dios. En Scarface van Elton John die staat op nummer 8. Op nummer 9, de plaat die we gaan draaien. Dirty Cash, Money Talks, Adventures of Stevie V. En op nummer 10 in dit jaar, 1990, staat in de top 100 van het jaar. Kingston Town van UB40. En zoals gezegd, wij gaan hem draaien. Die van Stevie V en Dirty Money. Oftewel Money Talks.

Het is zo'n slechte, slechte vrouw hier en ook daar uit 1971. Misschien heb je ze herkend, misschien ook niet. BZN voor de komst van Arnie Schilder en de bekende Paling Sound, die ze daarna als een sausje over al hun nummers heen hebben gegoten. Nu een plaat van de twee zusjes Pepsi en Shirley uit 1987.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Sonnenbreugel. En wel op maandag 10 augustus vanaf 8:30 tot 10:30 aan de Piet Heinlaan in Breugel. En vanaf 12:30 tot 14:30 aan de Brabantlaan in Son. Bij het rijdende grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals klein elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, zoals resten verf, medicijnen en andere chemische middelen, kan worden ingeleverd. Alle Grip-data, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Ik middelijk dat ding uit. Stilte. Ik kan er helemaal niet tegen, die herrie. Ik ga weg naar het enge bos. Ajus!

heeft het dan eigenlijk die blues gewoon voor zichzelf. Met het album Still Got the Blues gaat Gary Moore weer terug naar zijn grote liefde, de blues. En al in de jaren 80 betrapte hij zichzelf erop dat hij voor zijn optreden in de wachtkamer een warming-up deed met alleen nog maar dit soort oude lekkere blues-klassiekers. En dit ziet hij uiteindelijk dan zelf ook als een teken. En het resultaat is een uiterst succesvol album waarvan dit plaatje in 1990 een hele, hele grote hit was in de hitlijsten hier in de Lage Landen. Over hits gesproken uit 1990, dit was er ook een hele grote hit voor Depeche Mode. Enjoy the Silence. Nou is het plaatje niet stil, maar enjoy zou ik zeggen.

Ja, zomaar even een verzoekje van het internet af. Hè? Onze Facebook, Twitter-account en dat soort dingen kan je nog steeds ons op bereiken. René K. Ja, kan er ook niets doen. Staat hier René K. Enjoy the Silence. Draai die eens een keertje van Deepest Mode voor mij. En dan graag helemaal of draai je niet. Nou, dan draai je natuurlijk helemaal. Enjoy the Silence. Deepest Mode. 1990. Onze basisjaar, zo gezegd. Dan moet ik hem echt tot de laatste. Wacht even. Tot de laatste seconde, hè? Wacht even. Ja, dat was hem.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Ontdek op 19 maart de creatieve verbinding tussen losse eindjes. Een open podium voor spoken word dat elke twee maanden tot leven komt bij de culturele broedplaats Kemperman en Van Noord. Op dit open podium is er ruimte voor elke vorm van woordkunsten. Van poëzie tot singer-songwriters en van stand-up comedian tot rap. Het is een avond waarop de diversiteit van de verbale kunst gevierd wordt. En het beste van alles, de toegang is gratis. Op 19 maart bij Kevin aan de Galerijstraat 2 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De twee verdachten van het aansteken van een natuurbrand bij Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn officieel aangeklaagd. Het gaat om twee 18-jarige mannen. Een van hen was lid van de vrijwillige brandweer. Daar is hij inmiddels geschorst. Er is zo'n 2000 hectare uniek natuur- en cultuurgebied verloren gegaan. De snelweg die er doorheen loopt, de route Soleil naar het zuiden, gaat een deze dagen weer open. De ANWB adviseert om de weg voorlopig nog te mijden. Bij Myanmar worden twee boten met vluchtelingen vermist met naar schatting in totaal 500 mensen aan boord. Volgens de VN zijn beide vaartuigen vermoedelijk gezonken. Op de route door de Indische Oceaan van het door oorlog geteisterde Myanmar naar veilige landen als Maleisië, Thailand en Indonesië zijn ook in april al 250 mensen bij de oversteek verdronken. Het is een van de meest gevaarlijke vluchtelingenroutes ter wereld. De Britse regering heeft British Steel genationaliseerd. Het bedrijf dreigde te worden gesloten door de eigenaar, het Chinese staalconcern Jingye. De regering wil met de nationalisatie de productie van staal in het Verenigd Koninkrijk veiligstellen en de

0: werkgelegenheid van 2700 mensen beschermen. Jingyu heeft aangekondigd een procedure tot schadevergoeding te starten. In de Democratische Republiek Congo is een nieuwe apensoort ontdekt. Het is een zwarte aap met oranje lippen. De soort werd al in 2008 gefotografeerd, maar wetenschappers wisten niet zeker of het om een nieuwe soort ging. Nu is na DNA-onderzoek en nieuwe waarnemingen vastgesteld dat het om een franje-aap gaat die tot nu toe onbekend was. De onderzoekers pleiten ervoor om hem een bedreigende status te geven. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten. Daar vanavond ook kans op een bui en wat onweer. Tot zover het radionieuws.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor. Online een

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
3: John en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
4: En overal via radio snb.nl.
3: Radio SNB.

She got blues in her heart, blues in her shoes, blues in haar toes. En nog veel meer dingetjes heeft ze. De Nederlandse BB Queen. Oftewel de succesvolle Amsterdamse zangeres Inge Servijns. Ze was in 1990 ons basisjaar een van de hitmakers. Want ze brachten deze plaat uit en ze scoorde er een enorme hit mee in de lage landen. Hey, welkom terug bij de Bouwvolle Tweede Uur. Het tweede gedeelte staat weer voor je klaar met een hele hoop leuke liedjes uit 1990. Ook nog andere jaren, maar vooral uit 1990. Onder andere Hearts, All I Wanna Do Is Make Love To You. Nog meer van die hits uit 1990 waren onder andere MC Star en The Real McCoy, It's On You. The Joker van de Steve Miller Band was weer een hit. En Nick Kamen met I Promise Myself was ook een knaller in dat jaar. En dan over knallers gesproken. De Joegoslavische Republiek Bosnië-Herzegovina die roept de onafhankelijkheid uit in 1990. Ook de laatste Deutsche Wohrold van de lopende band. De citroenfabriek, oftewel de Citroënfabriek in Portugal, die sluit in 1990. En de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties besluit unaniem sancties te nemen tegen Irak. Dat land viel op 2 augustus 1990 Kuwait binnen. Jawel. Wat er nog meer gebeurde? Wat had je gedacht van de Hubble? Ruimtetelescoop, dat is hem, ja. Op 25 april 1990 wordt de ruimtetelescoop Hubble door de Space Shuttle Discovery in een baan om de aarde gebracht. Op 25 juni werd bij testopname ontdekt dat de dure en peper ultra gemodificeerde ruimtetelescoop door een constructiefout een onscherp foto's maakte. Er moest een contactlens geplaatst worden en die werd geplaatst in 1993. En daarna waren de plaatjes weer haarscherp. Scherp van de Hubble-telescoop. Het jaar van de blues, maar ook dit jaar van Guru Joss. Hij bracht namelijk in 1990 deze plaat uit. En het werd een hit, terwijl er niet in gezongen werd. En dat was voor die tijd toch eigenlijk wel een beetje vreemd. Dit is Infinity, Time for the Guru.

0: kiezen nog staan in haar 80e jaren outfit. Op de dansvloer met al die lampjes en zo. Een paar dansers rondom erheen. En toen stond ze dit te zingen. Dat is de eerste clip van Madonna die ik ooit eens gezien heb, moet ik eerlijk toegeven. Dus. Maar ik kan hem nog wel herinneren. De dame, de danseres die ging zingen en daar nog succesvol mee was. Ook nog in die tijd. Holiday uit 1984. Het eerste plaatje van Madonna uit mijn geheugen.
1: Let's do it.
0: Oké, let's do it.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: WNW Music staat op zondagmiddag 2 augustus om 2 uur op de kiosk in Son. WNW Music is het duo Nico Wijns zang en Leo Willems op piano. Ze treden bijna jaarlijks op de kiosk. En wel met oude nummers uit de jaren 50 en 60. Maar ook bekende nummers uit de latere jaren. En kom dus luisteren op zondagmiddag 2 augustus om 2 uur op de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

wereldberoemd op der Schelling. En in 1990 even ook daarbuiten. Want heel Nederland die zong mee op zijn Brothers Set Sagittarius. Hij bracht nog een paar andere plaatjes uit. En hij gaf een concert onder andere in Tialf. En dat was het eigenlijk wel voor deze wereldberoemde man uit Texel. En daar is hij ook wereldberoemd hoor, eerlijk wel. Als je daar op vakantie gaat in Texel, dan zie je hem nog steeds elke dag zingen in zijn eigen café. Hessel dus, 1990, ons basisjaar, was hij werelds in Nederland. En werelds gesproken, in 1978 was dit ook een van de grote platen die overal in de discotheken meegedanst, meegezongen en meegeplaybacked werden. Dit is de YMCA.

zegt ze nog maar ja ook nog. De Kruiners uit 1990, een wereldhit in Vlaanderen en een klein stukje van Nederland. Want het kleine stukje waar ik woonde, daar was het ook een hele grote hit. Later nog eens uitgebracht trouwens door Guus Meeuwis, maar toen vond ik het toch wat minder krachtig als deze van de Kruiners. Even kijken nog naar de Billboard Hot 100 uit 1990. Want daar hadden ze ook zo'n lijstje met de 100 best verkochte plaatjes over 1999. Dan gaan we zo'n beetje de top 10 even behandelen, want anders zou het te veel worden. Hè? Op nummer 10, Bon Jovi, Blaze of Glory in de Billboard Hot 100. En Billy Idol met The Cradle of Love. Hier in Nederland deed dat niks. Dat is jammer, maar het was een hele mooie plaat. Op nummer 9 dus. Nummer 8, En Vogue en Hold On. Another Day in Paradise van Phil Collins stond op nummer 7. En Mariah Carey met One Love, One Vision of Love stond op nummer 6. Madonna op nummer 5 met En Vogue en Poison van Belleville Devoe stond op nummer 4. En op nummer 3, Sinead O'Connor, wat hier in Nederland op nummer 1 stond. Nothing Compares to You met die traan in de videoclip. En op nummer 2 dan Roxette, It Must Be Love. En op nummer 1, drie hele, hele mooie dames uit Amerika. De dochters van Wilson Phillips. En dit is Hold On. De nummer 1 van de Amerikaanse Hot 100, de Billboard Hot 100.

Het is ons huisje bij ons in de straat. Ze hebben het ook laatst nog voor gespeeld voor de Queen van Engeland. Ik weet niet of je het weet of je het hebt gezien. Maar die had een verjaardagspartijtje zo gezegd. En hun speelde daar op het dak van het huis van die dame. You're an embarrassment. En er zat een hele mooie lichtshow, CQ, picture show bij, zo gezegd, op het huis van de koningin van Engeland. Radio.

Hij schreeuwt het uit, Iggy Pop, de voormalige zanger van de Stooges. Candy. En Candy wordt dan hier gespeeld door Kate Pearson. Je weet wel, de zangeres van de B-52's. 1990 was het een hele grote hit in ons basisjaar. En hij heeft het geschreven eigenlijk voor een dame van lichte zeden die hij ooit eens tegenkwam in Noorwegen, jaren daarvoor. En hij kon ze maar niet vergeten. Dat moet een avond zijn geweest die niet te vergeten was, zo gezegd. Ja. Over een dame die niet te vergeten is gesproken. Dit is Kylie Minogue en Better the Devil You Know. En dat komt ook uit ons basisjaar 1990. Was niet zo'n grote hit voor de dame, maar toch. In Engeland werd het een aardig top 10 hitje.

lopen kijken naar de films uit 1990. Jawel, even kijken. An Angel at My Table kwam uit in 1990. Zoals ook The Awakenings en Dances with Wolves met Kevin Costner. Je kent hem nog wel. The Goodfellas was een film uit 1990. En The Godfather Part 3, het final stuk van de Godfather Trilogy, kwam in 1990 uit. Zo ook The Hunt for Red October en The Witches. En Wild Heart was dan ook nog even een nummertje. Een film die ik genoemd moest hebben in dit rijtje van de beste films uit ons basisjaar 1990. Wat gaan we doen? We gaan een beetje afscheid nemen, denk ik. Of zal ik nog één plaatje draaien? Of afscheid nemen? Een plaatje draaien of afscheid nemen? Even kijken. Even een dobbelsteen werpen. Nou, ik ga zeggen goedendag. Hey, ik zie je de volgende keer weer met een nieuwe aflevering van De Bouwval. En dan hebben we weer een speciaal jaar in de belangstelling staan. Nu was het 1990 en dit is ook een van die...

0: Dit is het regio prikbord.
1: Zoek je gezelligheid en beweging, sluit je dan aan bij Wandel Fit van Sonnenbreugel Verbind. Elke donderdagmiddag verzamelen ze in het dorpshuis aan de Kerkstraat 2 in Sonnenbreugel. Het is een uitnodiging voor iedereen, maar zeker voor senioren die graag samen met leeftijdgenoten wandelen door het dorp. Na een frisse wandeling van 2 uur zetten ze een lekker kopje koffie neer in het Dommelshuis. Kom elke donderdagmiddag langs. Aanvang is 1 uur in de middag.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sonnenbreugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Curaçaose ministerie van Verkeer meldt dat er geen aanwijzingen zijn dat een rechtmatig onder Curaçao geregistreerd schip betrokken zou zijn bij een incident in de straat van Hormuz. Eerder kwam het bericht naar buiten dat een olietanker die onder Curaçaose vlag zou varen door de VS in de zeestraat was uitgeschakeld. Curaçao denkt dat de melding betrekking heeft op de Dark Fleet, schepen die vervalste registraties en vlaggen misbruiken om internationale sancties te ontwijken. Afgelopen nacht zijn er bij een brand in een weeshuis in een buitenwijk van de Algerijnse hoofdstad Algiers zeker 11 mensen om het leven gekomen. 19 anderen raakten gewond. Lokale media melden dat alle slachtoffers kinderen zijn. De brandweer was vanmorgen rond 3:30 ter plaatse. 5 personen met speciale behoeften konden geëvacueerd worden. De burgerbeschermingorganisatie vreest dat het aantal slachtoffers nog verder zal oplopen. Een topman van energieagentschap IEA, Fatih Birol, zegt dat als de straat van Hormuz niet binnen een paar weken helemaal voor de scheepvaart geopend wordt, er serieuze nieuwe problemen voor de wereldeconomie op de loer liggen. Gaat de zeestraat niet volledig open, dan raakt dat de economie van alle landen in de wereld, vreest Birol. Zowel Iran als de VS dreigen met hun recente aanvallen de toevoer van onder andere aardgas, olie en kunstmest van landen

0: aan de Persische Golf te dwarsbomen. De twee verdachten van het aansteken van de natuurbrand bij Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn officieel aangeklaagd. Het gaat om twee 18-jarige mannen. Eén van hen was lid van de vrijwillige brandweer. Daar is hij inmiddels geschorst. Er is zo'n 2000 hectare uniek natuur- en cultuurgebied verloren gegaan. De snelweg die er doorheen loopt, de Route Soleil naar het zuiden, gaat één deze dagen weer open. De ANWB adviseert om de weg voorlopig nog te mijden. Het weer: in het zuiden zonnige momenten, in het noorden meer bewolking met hier en daar een regen- of onweersbui. Bij een matige noordoostenwind wordt het 22 tot 30 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met...

0: 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen. Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
1: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
2: John en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
3: Radio SNB.
4: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
5: Een hoogtepunt uit het jaar.

Zometeen Jorieke Sterken met Roxy Trekker. Dat is Jorieke Sterken. Dat is ook wel een heerlijke, nou ja, een aftuigde dame om te zien, laat ik eerlijk wezen. De Jacksons, I'll Be There. Als eerste in Afternoon Delight, waarbij ik je van harte welkom heet.

Faber. En Raken was dit. En overzicht van wat er allemaal nog gaat komen. Dat zat hij zo ook in hebben. Van Johan, dat hoor je al. Jorike Sterken hoorde je voor het overzichtje met Roxy Trekker. Zo is dat. The King of the Rollers nu. KTV en Paradise.

slotfase. Nou, de slotfeest was dat inderdaad met de Final Girl. Uit Noorwegen afkomstig. Dus het is zo'n oogje, weet je, net als bij Bluff. Een oogje met zo'n streepje door. Kings of the Rovers in KTV in Paradise voor die weer voor slotfeest. En dit, fantastisch iconisch nummer is dit. Met een ontzettend lange intro, een minuut lang. Dat ga ik niet doen. Nee, ik luister gewoon lekker met je mee. Naar Metallica. Is nothing else matters in Afternoon Glide.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De 89-jarige vrouw die gistermiddag zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Geldrop is in het ziekenhuis overleden. De vrouw liep met haar rollator over de parallelweg in Geldrop toen een auto achteruit een uitrit uitkwam. De bestuurder zag de vrouw over het hoofd. Hoe die haar kon missen is niet bekend. Er landde ook een traumahelikopter in de buurt van het ongeluk om te helpen. De Eindhovense zorginstelling Lunet onderzoekt een seksuele relatie tussen een cliënt en een begeleidster. De man van 26 heeft er melding van gemaakt. De vrouw was een vaste begeleidster en maakte misbruik van de situatie. Ze hadden seks en bloden samen. Na een tijdje liet ze hem vallen omdat hij geen ambities had. Maar dat kon ze weten met zijn achtergrond. De man doet misschien ook aangifte. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses aangeboden voor de Hercules-ramp. 30 jaar geleden stortte een Belgisch toestel neer op vliegbasis Eindhoven. 34 mensen overleefden de ramp niet. Iedereen die betrokken was bij de ramp kreeg daarna een spreekverbod. Burgemeester Dijsselbloem zegt nu dat dat niet had gemogen. Het is juist belangrijk om met elkaar te praten, zei hij. Een akker in Riethoven is in brand gevlogen gistermiddag. Dat gebeurde toen er graan werd gedorst. Door de droogte kon de brand snel uitbreiden. Daarbij raakte ook een brandweervrouw gewond. Zij is nagekeken in de ambulance. Een gebied zo groot als 3 voetbalvelden werd in de as gelegd door de vlammen. De brandweer kon voorkomen dat een naastgelegen bos ook in brand vloog. En na 2 seizoenen neemt PSV Vrouwen afscheid van Riola Csemaili. Ze gaat naar FC Como Woman in Italië. Het is niet bekend hoeveel de Italiaanse club voor haar betaalt. In 64 wedstrijden voor PSV scoorde ze 30 keer. Ze pakte ook de eerste landstitel uit de clubgeschiedenis. Ze noemt haar tijd in Eindhoven zelf de beste 2 jaar van haar jonge carrière. PSV pikte haar op bij VfL Wolfsburg. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
3: Een hoogtepunt uit de jaren 90.

Cameo en Candy en de Kaiser Chiefs met Feeling Alright. Hoort die daar weer voor uit 2023. Waarom dan eens in Duits gaan, weet ik niet. Conan Gray nu met Never End Story.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Zondag 9 augustus tussen 11 en 12 uur is er weer een AVGM conditietrimloop. En loop gezellig mee in het Joe Manbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging General Michaels, oftewel AVGM, de conditietrimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving van het Joe Man Natuurtheater. Aan de Joe Manweg 6 in Best. Er is keuze uit afstanden van 3 of 6,7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op locatie. Voor meer informatie kan je kijken op www.avgm.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het bureau Clara Wichman, dat duizenden vrouwen helpt die vroeger gedwongen werden om een kind af te staan, vindt dat de overheid niet genoeg doet om deze vrouwen te helpen. Er zijn excuses aangeboden en herstelmaatregelen beloofd, maar volgens de vrouwenrechtenorganisatie schieten die tekort en ontkrachten de geloofwaardigheid van de excuses. Tussen 1956 en 1984 werden zo'n 15.000 vrouwen gedwongen om hun kind af te staan. Dit had vaak te maken met het feit dat ze ongetrouwd zwanger waren geraakt. De twee mannen die gisteravond in Amsterdam werden opgepakt omdat zij iemand probeerden te ontvoeren, komen uit Rotterdam en zijn 24 en 35 jaar. De politie meldt dat de persoon die zij in een auto probeerde te ontvoeren in goede gezondheid verkeert. Rond 10 uur gisteravond meldde een ooggetuige de mogelijke ontvoering in stadsdeel Nieuw-West. De politie wist de betrokken auto in Oost te stoppen. De zaak wordt onderzocht en de politie is nog op zoek naar andere getuigen. Het Curaçaose ministerie van Verkeer meldt dat er geen aanwijzingen zijn dat een rechtmatig onder Curaçao geregistreerd schip betrokken zou zijn bij een incident in de straat van Hormuz. Eerder kwam het bericht naar buiten dat een olietanker die onder Curaçaose vlag zou varen door de VS in de zeestraat was uitgeschakeld. Curaçao denkt dat de melding betrekking heeft op de Dark Fleet, schepen die vervalste registraties en vlaggen misbruiken om internationale sancties te ontwijken. De 48-jarige topman van het Oekraïense staatsenergiebedrijf Naftogaz, Serhii Koretsky, is de nieuwe premier van Oekraïne. Eerder deze week kondigde president Zelensky een cultuurverandering in zijn kabinet aan en het gevolg was dat Julia Sverendenko moest plaatsmaken als premier. Een meerderheid in het Oekraïense parlement was voor de benoeming van Koretsky. Voordat de stemming plaatsvond, beloofde de nieuwe premier zich in te zetten voor meer economische stabiliteit. Het weer: in het zuiden zonnige momenten, in het noorden meer bewolking met hier en daar een regen- of onweersbui. Bij een matige noordoostenwind wordt het 22 tot 30 graden. Dit was het Radio Nieuws.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.

0: Grensrelatie Radboud Visser.
1: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
0: Jazeker.
2: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: John en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
4: SNB
3: 107.5 FM.
4: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio
4: SNB. Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
5: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
4: Dit is Platenprak met René van Elst. De enige prak waar je oren van gaan watertanden.
5: Dit is Platenprak met René van Elst.

was die ongetemde en onvergetelijke Queen of Rock'n'Roll. Tina Turner met haar ultieme live-lid The Best. Ja, de hitlijsten verrookte ze wel. En zeker in de nazomer van 89. Zo, vrienden van de show. Het is hier bloedje heet in de studio. Ik heb geen airco, ik heb geen vin. En ja, als ik een vin heb, dan...

is lekker bezig. En, we gaan van die ijzersterke rockpower van Tina Turner een sprong maken naar de meest energieke opzwevende synthesized poptrack uit de gouden jaren 80. We gaan terug naar de vroege zomer van 84 voor de drie zussen uit Auckland, Californië, die de hitlijst in die periode volledig in de vlam zetten. De Pointer Sisters en Jump for My Love.

0: bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
0: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

Dat was de dijk met die indringende klassieker Mag het licht uit. Wat een rauwe, broeierige sfeer hing er toen de tijd in de lucht. Gedragen door die heerlijke, slepende groove, die jankende blazers en natuurlijk die ongeëvenaarde, bezielde stem van Van der Lubbe, vloog de emotie door de luidsprekers. En van die broeierige Amerikaanse rock maken we nu een sprong naar de winter van 1983 voor één van de meest vrolijke en aanstekelijke nummer 1 hits uit de Nederlandse en Vlaamse popgeschiedenis. What Fun, oftewel The Right Side One.

0: Het was toen ook heel erg warm in de zomer van 2003, net zoals nu. Una emozione per sempre. Eros Ramazzotti. Tijd voor...
1: Wat gebeurde er op deze dag in de popgeschiedenis?
2: Wat gebeurde er op deze dag in de popgeschiedenis?
1: Je hoort het nu bij René van Elst.
2: Je hoort het nu bij René van Elst.
0: Jean Birkin overleed op vandaag 16 juli, maar dan in 2023 in haar huis in Parijs. Ze was 76 jaar oud geworden. De Brits-Franse zangeres, actrice en stijlicoon werd gevonden door haar verpleegster en was vermoedelijk al enkele dagen overleden. Birkin werd geboren in Londen in 1946 en brak door met de film Blow Up. En in 1969 verhuisde ze naar Frankrijk, waar ze Serge Gainsbourg ontmoette tijdens de film Slogan. En samen namen ze het wereldberoemde en controversiële duet Je t'aime, moi ne plus op. Goed voor meer dan 6 miljoen verkochte exemplaren. Met Gainsbourg kreeg ze dochter Charlotte, later een bekende actrice. Birkin groeide uit tot een mode-icoon en werd naamgeefster van de beroemde bikinitas van Hermès. Ze zette zich jarenlang in voor goede doelen. Amnesty International, humanitaire missies. Birkin kreeg 3 dochters, Kate, Charlotte en Lou. In haar latere leven kampte ze met gezondheidsproblemen, waaronder leukemie en een beroerte. En toch bleef ze optreden en bracht ze in 2020 nog een album uit. In 2021 maakte dochter Charlotte de documentaire Jean by Charlotte. Een intiem portret van haar moeder. Met het overlijden verloor de cultuurwinkel een unieke stem en stijl. Haar muziek, haar films en zelfs de tas die haar naam draagt blijven wereldwijd voortleven. En lees het hele artikel op www.popmagazine.nl.

gewoon. Legendarische Motown-klassieker. En natuurlijk hebben we nog eentje. En daarna hebben we nog iemand die is overleden. Wie? Dat is straks in de historie van de muziek. Dat vertel ik je zo. Maar eerst de Rolling Stones en Brown Sugar.

0: blaast er vandaag kaarsjes uit?
1: Wie blaast er vandaag de kaarsjes uit?
0: Je hoort het hier in het programma Platenprak.
1: In Platenprak.
0: Met René van Elst.
2: Stuart Copeland viert vandaag zijn 74ste verjaardag. Hij is de legendarische drummer van de Police, bekend van hits als Roxanne, Blessed in a Bottle en Every Breath You Take. Copeland werd in 1952 geboren in Virginia. In een gezin dat diep verweven was met de CIA en de Britse geheime dienst. Hij groeide op in Cairo en Beirut. En begon al op jonge leeftijd met drummen. Na zijn studies in Engeland en Californië speelde hij bij de Curved Air. En in 1977 richtte hij samen met Sting en Andy Summers de Police op. De band werd een van de grootste acts van de jaren 80. Het album Synchronicity stond 17 weken bovenaan in de Amerikaanse albumlijst. En Every Breath You Take werd hun grootste hit en stond 8 weken op nummer 1. Copeland werd geroemd om zijn unieke drumstijl en belandde in meerdere drummers eregalerijen. En na de Police componeerde hij muziek voor films, serie, opera's en balletten. Copeland bleef daarna actief met boeken, orkestwerken en nieuwe projecten. Na bijna 50 jaar carrière geldt hij als een van de invloedrijkste drummers ooit. En vandaag viert hij zijn verjaardag. Een muzikale erfenis die generaties overstijgt. En wat dacht je van het nummer? Every

is afkomstig van natuurlijk Status Quo. Rollover, lay down. Wat een ongeëvenaarde bak energie. Vrienden van de show, dat was hem weer voor vandaag. Kan er ook niks aan doen. De tijd die vliegt als je luistert naar het programma Platenprak. Maar niet getreurd, morgen luiden we het weekend in. Ik ga eruit met Bananarama, Robert De Niro's Waiting. Dan wens ik jou een hele fijne dag. Dag.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In het centrum van Oorschot is tijdelijk een pop-up gallery van beeldhouwer Hans van Eeden te bezoeken aan de Markt 10. Hans van Eeden heeft ruim 50 jaar ervaring als beeldhouder en verzorgt meer dan 250 exposities in binnen- en buitenland. In de galerij zijn diverse beelden te zien, variërend van klein formaat tot monumentaal werk. De expositie is een unieke kans om het veelzijdige werk van de kunstenaar van dichtbij te bekijken. De galerie is tijdelijk gevestigd in een voormalige winkelruimte en geopend tot 25 juli op zondagmiddag van 1:30 tot 4:30 middags aan de Markt 10 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het cryptoplatform Knaken is door de rechter in Rotterdam failliet verklaard. Eind vorige maand vroeg het Openbaar Ministerie het faillissement aan na signalen over een zeer zorgwekkende situatie. 7 miljoen euro aan tegoeden van Knaken-klanten is verdwenen en onduidelijk is hoe dat gebeurd is. De rechter vindt dat het openbaar belang het faillissement rechtvaardigt. Knaken stelde voor de beschikbare tegoeden onder de klanten te verdelen, maar volgens de rechter is er te weinig geld in kas. De Europese Commissie vindt dat Italië aan de slag moet met het terugnemen van asielzoekers die vanuit Italië naar andere EU-lidstaten zijn doorgereisd. Jaarlijks bepaalt de Europese Commissie welke EU-landen asielzoekers moeten overnemen van landen die met een hoge migratiedruk te maken hebben. Dat zijn nu Italië, Spanje, Cyprus en Griekenland. Als tegenprestatie moeten die landen asielzoekers terugnemen die eerder in een van de vier landen een asielaanvraag deden. In het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben 103 democraten gestemd voor het beëindigen van de militaire hulp door de VS aan Israël. Zij steunden het voorstel om een kleine 3,3 miljard dollar aan militaire steun aan Israël stop te zetten. Niet eerder waren zoveel democraten voor het stopzetten van de hulp. Uiteindelijk kregen ze het niet voor elkaar omdat 98 democraten en de republikeinen die in de meerderheid zijn de hulp aan Israël willen voortzetten. De 55-jarige Oost-Duitse neonazi Marla Svenja Libig, die veroordeeld is wegens het aanzetten tot haat, is na overlevering door Tsjechië in Duitsland overgebracht naar een mannengevangenis. Libig is transgender en moest zich eerder bij een vrouwengevangenis melden om een straf van 1,5 jaar uit te zitten, maar verdween naar Tsjechië. Het Duitse gevangeniswezen heeft nu besloten dat Libig naar een mannengevangenis gaat, omdat de transgender trucjes en spelletjes met justitie zou spelen. Het weer: in het zuiden zonnige momenten, in het noorden meer bewolking met hier en daar een regen- of onweersbui. Bij een matige noordoostenwind is het 22 tot 30 graden. Dit was het radionieuws.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen.

0: 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
1: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie, en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
3: John en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
3: En overal via radio snb.nl.
4: Radio SNB.

en al van Def Leppard zie je bij de beste muziekmix. Muziek zie je op deze Daar Moet Je Bij Zijn donderdag. Waar we zometeen gaan kijken naar de Europese weersverwachting. Maar eerst verder met De La Soul, het innovatieve trio uit New York dat eind jaren 80 met een positieve tekst, humor en geniale tempo's de hipwereld op zijn kop zette. Tijd voor een baanbrekende en funky hip-hop klassieker met een ijzersterke boodschap uit de zomer van 1989. De La Soul.

0: Europese weersverwachting. Zuid-Europa start vandaag met tropische temperaturen en lokale wisselvalligheid. Albanië geniet van een strak blauwe lucht bij een hete 37 graden Celsius. En Cyprus noteert een zonnige 29 graden Celsius. In het zuiden van Rusland trekken daarentegen felle onweersbuien over bij een warme 30 graden Celsius. Terwijl Spanje 35 graden Celsius, Polen 28 graden Celsius en België 30 graden Celsius een droge, zonovergrote zomerdag beleven onder een vriendelijke mix van wolken en zon. Morgen houdt het zinderende en stabiele zomerweer in het Middellandse zeegebied moeiteloos stand met een heldere 37 graden Celsius in Albanië en een zonovergrote 29 graden Celsius op Cyprus. Spanje doet met een grotendeels zonnige 34 graden Celsius eveneens uitstekende zaken en Polen warmt onder een licht gesluierde hemel op naar 30 graden Celsius. Al krijgt België door opkomende bewolking te maken met een iets mildere 27 graden Celsius.
1: Duidelijk geluid. Knalt de radio uit. Reinier Witbol Veugen.

0: een recente, pas geleden uit de lijst verdwenen, Donny en Senna met Waar blijf je nou? We zijn zo terug met The Eurythmics en hier komt de rain again.
1: Het weeroverzicht. De liefhebbers van echt zomers weer boffen, want het is vandaag opnieuw volop zonnig in het land. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten tot oosten en die voert flink warme lucht aan. Het kwik stijgt op grote schaal naar tropische waarden van 29 tot 33 graden, waarbij de hoogste maxima voor het zuiden zijn weggelegd. Alleen direct aan de kust, waar de wind vanaf het relatief koele water waait, blijft het een paar graden frisser. Pas helemaal aan het einde van de dag ontstaat er in het uiterste zuiden een kleine kans op een lokale warmtebui. Morgen doen we qua temperatuur een klein stapje terug. Maar met 25 tot 30 graden blijft het nog altijd flink warm. In de ochtend krijgt de zon eerst nog alle ruimte, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe en moeten we rekening houden met een aantal regen- en onweersbuien die over het land trekken. Tijdens het weekend is de rust gelukkig snel weer terug. Vooral op de eerste dag van het weekend kan er lokaal nog een laatste bui vallen, maar al snel klaart het op en verloopt het weekend overwegend droog met geregeld zonneschijn. De extreme hitte zijn we dan wel kwijt, met maximumtemperaturen tussen de 21 en 26 graden is het een stuk aangenamer en daarmee uitstekend weer voor allerhande buitenactiviteiten.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Er moet snel wat gebeuren bij het Strijpsbultje, vinden buurtbewoners. Het is er gevaarlijk en er gebeuren veel ongelukken. Fietsers komen van 7 kanten aangereden. Automobilisten zien ze daarom soms te laat. Zeker als een elektrische fiets harder komt aanrijden dan een normale fiets. De gemeente heeft na 12e ongeluk in 1,5 jaar tijd onderzoek gedaan hoe het veiliger kan. De oudere vrouw die gistermiddag werd aangereden in Geldrop is overleden. Ze raakte zwaar gewond nadat een automobilist haar over het hoofd zag toen hij een uitrit uitkwam. De vrouw liep met haar rollator toen het misging en raakte zwaar gewond. Later is ze in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden. Een medewerkster van zorginstelling Lunet in Eindhoven heeft misbruik gemaakt van een cliënt. Ze hadden seks en bloden samen, maar dat had niet gemogen. De 26-jarige man maakte een melding toen hij door de vrouw werd gedumpt. Eerst was hij alles en ineens was hij niks meer voor haar. Toen begreep hij pas dat hij was gebruikt door de vrouw die zijn vaste begeleidster was. Na de Hercules-ramp 30 jaar geleden is veel fout gegaan. Daar hebben de gemeente Eindhoven en Defensie gisteren excuses voor aangeboden. Een militair vliegtuig uit België stortte neer op vliegbasis Eindhoven. Daarna werden dingen verzwegen en werden slachtoffers en nabestaanden niet goed behandeld. Dat had niet gemogen. Van de 41 mensen in het vliegtuig overleefden er 34 de ramp niet. En in de asielopvang in de Eindhovense Sliffertse straat brengt het WK voetbal veel bewoners samen. Mensen komen uit verschillende landen en spreken niet dezelfde taal, maar konden wel samen genieten van het WK. Daardoor vergaten mensen ook even de problemen waar ze mee te maken hebben. Er zitten 200 mensen in de opvang aan de Sliffertse straat die nog wachten of ze in Nederland mogen blijven. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
4: Nope.

80. Met onderweg Dr. Alban, Sing Hallelujah en de top 40 van 40 jaar geleden. Met vandaag de top 10, nu uit 2018, Home Again. Dit is Kensington.

0: 1993 deze Sing Hallelujah scoorde in de hitlijst. En daarmee zijn we toegekomen aan de top 10.
1: En dit was 40 jaar geleden de top 40.
0: 22e jaargang, week 28, de editie van 12 juli 1986 met vandaag de top 10. Stationair in de zesde week op 10, Touch Me van Samantha Fox. Chile, Holly Rock in de derde week met Superstep doorgestegen van 18 naar 9. En ook nummer 8 is een Superstep notering afkomstig van 16 in de vierde week. Bananarama met Venus. In de zevende week stationair op 7. We Don't Have To Take Our Clothes Off van Jermaine Stewart. En David Bowie met Underground staat 4 weken genoteerd en stijgt 3 plaatsen door naar nummer 6. Het Superstep van 13 naar 5 in de derde week. Papa Don't Preach van Madonna. En Patti LaBelle en Michael McDonald in de zevende week met On My Own 2 plaatsen gezakt naar nummer 4. De nummer 1 van de afgelopen 2 weken was What Have You Done For Me van Janet Jackson. Ze zakt deze week naar nummer 3. 5 weken notering voor The Lessons in Love van Level 42, die 1 plaats doorstijgen naar nummer 2. En een nieuwe nummer 1 op 12 juli 1986. Afkomstig van 4, The Edge of Heaven van Wham.
2: Nummer 1.

Een klassieker 1979 en een nummer 1 hit voor Pink Floyd. Another Brick in the Wall. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van muziekplezier. Op deze Daar Moet Je Bij Zijn donderdag 16 juli 2026. Die we aftrappen met Freed From Desire van Gala. Dit uur heb ik de honden weg. Jackie Cryan met Breaking Away. Maar is dan een hele prachtige hit uit 2021. Dit is John Mayer met The

0: is het regioprikbord.
1: In Dorpshuis Het Hart aan de Spoordonk aan de Benetettestraat 2 in Spoordonk wordt elke derde donderdag van de maand een gezellige lunch georganiseerd voor 60-plussers. Van 12 uur tot 2 uur 's middags staat er een gezellige maaltijd klaar voor een bedrag van slechts €8,50 per persoon. Aanmelden kan tot de 10e van de maand via e-mail of telefonisch of door een brief in de brievenbus van het dorpshuis te stoppen. De lunch biedt een moment van ontmoeting en gezellig samen zijn voor inwoners uit de omgeving. Elke derde donderdag van de maand van 12 uur tot 2 uur in het dorpshuis Het Hart van Spoordonk aan de Benedettestraat 2 in Spoordonk.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Sol en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat meldt dat er in Nederland sprake van een watertekort is. Er zullen maatregelen getroffen worden. Denk daarbij aan de inzet van de stuwen in rivieren en het voorbereiden van extra pompen. Een woordvoerder legt uit dat de waterstanden van de rivieren verder verslechterd zijn. In bepaalde regio's staan sloten droog en enige verbetering is niet in zicht. Volgens het ministerie blijft er genoeg drinkwater beschikbaar, maar roept op om zo bewust mogelijk met dat drinkwater om te springen. Het RIVM laat weten dat vanaf morgen het Nationaal Hitteplan niet meer van kracht is. Afgelopen weekend kondigde het KNMI code geel af vanwege hitte voor 7 provincies in Zuid- en Midden-Nederland. En die waarschuwing is vanaf vanavond 8 uur van de baan. Het KNMI verwacht de komende dagen koeler weer met temperaturen van maximaal 22 graden. Het Nationaal Hitteplan treedt in werking om verzorgers van kwetsbare groepen op de hitte te attenderen. Het advies luidt dan: drink genoeg, hou ruimtes koel en blijf tijdens de warmste uren binnen. Deze maand hebben de energiebedrijven hun variabele gascontracten met zo'n 7% verhoogd. Volgens de autoriteit Consument en Markt liggen de tarieven daarmee 12% hoger dan voor de oorlog in het Midden-Oosten. De variabele elektriciteitstarieven stegen minder hard, zo'n 3%. Na het uitbreken van de oorlog eind februari kozen veel consumenten voor een vast contract. Het aantal klanten dat naar een ander energiebedrijf overstapte bleef laag. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit meldt dat een Canadese vrouw een koningspython in haar BH het vliegtuig probeerde in te smokkelen. Toen de slang bij een veiligheidscontrole op Schiphol werd ontdekt, zei de vrouw dat ze het dier bij een Amsterdams hotel had gevonden. Die verklaring werd niet geloofd. De slang is in beslag genomen en wordt deskundig opgevangen. Tegen de vrouw is een proces-verbaal opgemaakt. Het weer: in het zuiden zonnige momenten, in het noorden meer bewolking met hier en daar een regen- of onweersbui. Bij een matige noordoostenwind is het 22 tot 30 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

uit de hitlijst van 2010, Wicked World van Laura Johnson. Hier bij Muziekplezier, waar we zo gaan kijken naar de weersverwachting voor de Verenigde Staten. Tot die tijd het Britse vrolijke rapduo, de Wee Papa Go Rappers. Hier is We Rule. Are you ready?

0: Verenigde Staten weersverwachting. Vandaag heeft New York een bewolkte dag met een tropische 35 graden Celsius. Terwijl er in Chicago en Washington DC kans is op een bui bij respectievelijk 31 graden Celsius en 37 graden Celsius. Aan de westkust schijnt de zon daarentegen volop, met een zonnige 34 graden Celsius in Los Angeles, terwijl Miami onder de wolken blijft met 31 graden Celsius en ook in Las Vegas de bewolking overheerst bij een hete 43 graden Celsius. Morgen blijft het wisselvallig in Washington DC en Chicago, met kans op een bui bij 35 graden Celsius en 31 graden Celsius. Terwijl New York een bewolkte dag heeft met 32 graden Celsius. Richting de zaterdag neemt de bewolking in New York verder toe bij een aangename 26 graden Celsius. En houdt Washington DC kans op een bui bij een warme 33 graden Celsius.
1: De beste muziekmix van de jaren 60 tot nu. Dit is Muziekplezier met Reinier Witbolsvoegen.

Folk en My Loving. Zometeen naar 2025. Dominique Flick met White Guys. Maar we gaan eerst verder met Instant Funk. De legendarische funk en disco band uit Philadelphia. Die onder de vlag van Soul Soul Records de ultieme soundtrack voor de dansvloer leverde. Hier is I Got Mind made up.

0: Weeroverzicht. De liefhebbers van echt zomersweer boffen, want het is vandaag opnieuw volop zonnig in het land. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten tot oosten en die voert flink warme lucht aan. Het kwik stijgt op grote schaal naar tropische waarden van 29 tot 33 graden, waarbij de hoogste maxima voor het zuiden zijn weggelegd. Alleen direct aan de kust, waar de wind vanaf het relatief koele water waait, blijft het een paar graden frisser. Pas helemaal aan het einde van de dag ontstaat er in het uiterste zuiden een kleine kans op een lokale warmtebui. Morgen doen we qua temperatuur een klein stapje terug, maar met 25 tot 30 graden blijft het nog altijd flink warm. In de ochtend krijgt de zon eerst nog alle ruimte, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe en moeten we rekening houden met een aantal regen- en onweersbuien die over het land trekken. Tijdens het weekend is de rust gelukkig snel weer terug. Vooral op de eerste dag van het weekend kan er lokaal nog een laatste bui vallen, maar al snel klaart het op en verloopt het weekend overwegend droog met geregeld zonneschijn. De extreme hitte zijn we dan wel kwijt, met maximumtemperaturen tussen de 21 en 26 graden is het een stuk aangenamer en daarmee uitstekend weer voor allerhande buitenactiviteiten.
1: Dit is het regio prikbord.
2: Op vrijdag 7 augustus organiseert de plantenwerkgroep van IVN Best de zomerwandeling Smalwater Campina. Tijdens deze begeerde natuurwandelingen ontdekken deelnemers de bloeiende oevers van de Beersen met een grote verscheidenheid aan planten, vlinders, libellen en andere insecten. Onder leiding van een gids, Ann Wester en Kati Hezen, wordt gewandeld langs bloemrijke graslanden, bermen en ruige oeverbegroeiing. Voor carpoolers wordt om 13:30 verzameld bij Zalencentrum Prinsenhof aan de Hoofdstraat 43 in Best. De wandeling start om 14:45 vanaf de parkeerplaats op de hoek van de Kemperseweg en Anna Dreef in Boksel. Aanmelden kan via de website van INV Best voor de zomerwandeling Smalwater Campina op vrijdag 7 augustus. De wandeling start om 14:45 bij de parkeerplaats aan de hoek Kemperseweg en Anna Dreef in Boksel.
1: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl. Het zal doen!

1996, een grote hit voor Robert Miles. Deze Children, je hoort hem hier bij de beste muziekmix op jouw radio bij Muziekplezier. Waar we zometeen de hit in een verstaanbare taal hebben klaarstaan. Maar eerst uit 2022, Green Green Grass, dit is George.

0: hit in een verstaanbare taal.
1: Er is een constant gevecht gaande tussen wie je echt bent en de verwachtingen die de buitenwereld je probeert op te leggen. We worden vaak gedwongen om binnen de lijntjes te kleuren, om ons aan te passen aan de normen van fatsoen, simpelweg om onze plaats in de samenleving te behouden. Het is een vermoeiende maskerade waarin we proberen te voldoen aan het beeld dat anderen van ons hebben, in de hoop dat dit ons erkenning en respect geeft waar we allemaal naar verlangen. Maar soms is de drang naar vrijheid groter dan de angst voor oordeel. Het is een besef dat je eigen pad misschien niet strookt met wat anderen als gepast beschouwen. En dat je bereid bent om die confrontatie aan te gaan. Je claimt je eigen ruimte. Je weigert je laten definiëren door beperkingen van anderen. En je eist waardering op voor de persoon die je bent in al je onafhankelijkheid. Het is de ultieme uitspraak van zelfvertrouwen in een wereld die je probeert te temmen. Het luidkeels uitspreken van de eis, respectable.
0: En dit is de plaat in de originele taal.

70, de Beautiful Noise, lopen we tegen het einde aan van Muziekplezier voor deze donderdag 16 juli. We zijn er nog eenmaal deze week op die o zo lekkere vrijdag. 2 uur lang met de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90, de zeros, de tens en de twenties. Voor vandaag heb ik nog klaarstaan Club Navo met Lean on Me. Ik wens je een hele fijne donderdag.

0: Genieten van een muziekvolle avond en gezelligheid. Wanklank staat bekend om een gevarieerd repertoire en zorgt voor een sfeervolle muzikale belevenis voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren en te genieten van dit optreden in de kiosk op dinsdag 21 juli vanaf 8 tot 10 uur in de avond.
1: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Ook land- en tuinbouworganisatie LTO maakt zich zorgen over de droogte in Nederland. En dit gevoel is versterkt doordat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de situatie naar een feitelijk watertekort heeft opgeschaald. Het opschalen houdt in dat de autoriteiten het weinige water in Nederland via een landelijk vastgestelde volgorde gaan verdelen. De dijken en de drinkwatervoorziening hebben prioriteit. Daarna komt er water voor de landbouw beschikbaar. Deze maand hebben de energiebedrijven hun variabele gascontracten met zo'n 7% verhoogd. Volgens de autoriteit Consument en Markt liggen de tarieven daarmee 12% hoger dan voor de oorlog in het Midden-Oosten. De variabele elektriciteitstarieven stegen minder hard, zo'n 3%. Na het uitbreken van de oorlog eind februari kozen veel consumenten voor een vast contract. Het aantal klanten dat naar een ander energiebedrijf overstapte blijft laag. In Italië is de oud-topman van het wegenbouwbedrijf dat de 45 meter hoge Morandi-brug in Genua beheerde tot 12 jaar gevangenisstraf veroordeeld. De beroemde brug stortte in 2018 in en de topman werd schuldig bevonden aan nalatigheid en doodslag. Door het instorten van de brug kwamen 43 mensen om het leven. 57 verdachten moesten voor de rechter verschijnen. De brug was in 1967 in gebruik genomen en volgens de aanklager was er sindsdien weinig onderhoudswerk aan de brug verricht. Bij zijn laatste officiële bezoek aan Oekraïne heeft de Britse premier Starmer van de Oekraïnse president Zelensky een vredesorde gekregen. Die onderscheiding krijgen personen die zich inzetten voor soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne. Zelensky sprak lovende woorden over het Verenigd Koninkrijk dat Oekraïne altijd gesteund heeft en dat nog altijd doet. Starmer mocht namens het VK Oekraïne 300 miljoen euro geven die gebruikt zal worden om Zweedse gevechtsvliegtuigen aan te schaffen. Het weer in het zuiden zonnige momenten, in het noorden meer bewolking met hier en daar een regen- of onweersbui. Bij een matige noordoostenwind is het 22 tot 30 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/Go en sluit je contract online af.
6: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
7: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

0: met een jaren 80 nummer van Johnny Hates Jazz en Turn Back the Clock.
1: 80 is prachtig.
0: Nou ja, daar gaan we nog even mee door van mij schelen. Ja, komt toevallig zo uit. Een jaartje voor Johnny Hates Jazz kwam deze uit van Huey Lewis and the News. Wat een grappige naam, hè. Stuck with you.

Doug, hè? Pas geleden uitgebracht. Stiekem gedanst in uitvoering van Snelle met Bente. Leuk gedaan. En nog zo'n stel is Ron Last met Astrid Gilberto. Die hoor je hier met champagne en caviar.

Jan Dulles, samen met Roxanne Hazes. En Zo Stil. Wat een mooi nummer is dat, zegt jongen, joh. Dit is Oude Koek. Mooie Oude Koek. Van de Small Faces.

nou. Wel duidelijk, mevrouw Jepsen. Carly Rae Jepsen met I Really Like You. Knalboom uit. En dat is er eentje van 10 jaar geleden alweer. Ruim, zelfs. Even doorstarten. Jeroen van der Boom heeft ook nog wat te zeggen. Hij zegt, beter laat dan nooit. Ja, nou heeft hij helemaal gelijk. Je luistert naar Dekker Radio.

0: Sorry Jeroen, ik heb even contact met Studio 2 namelijk. Daar zit Wiebe Barkie klaar met deze drie.
1: Deze drie, zo in

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Een medewerkster van zorginstelling Lunet in Eindhoven heeft misbruik gemaakt van een cliënt. Ze hadden seks en bloden samen, maar dat had niet gemogen. De 26-jarige man maakte een melding toen hij door de vrouw werd gedumpt. Eerst was hij alles en ineens was hij niks meer voor haar. Toen begreep hij pas dat hij was gebruikt door de vrouw die zijn vaste begeleidster was. Na de Hercules-ramp 30 jaar geleden is veel fout gegaan. Daar hebben de gemeente Eindhoven en Defensie gisteren excuses voor aangeboden. Een militair vliegtuig uit België stortte neer op vliegbasis Eindhoven. Daarna werden dingen verzwegen en werden slachtoffers en nabestaanden niet goed behandeld. Dat had niet gemogen. Van de 41 mensen in het vliegtuig overleefden er 34 de ramp niet. De oudere vrouw die gistermiddag werd aangereden in Geldrop is overleden. Ze raakte zwaar gewond nadat een automobilist haar over het hoofd zag toen hij een uitrit uitkwam. De vrouw liep met een rollator toen het misging en raakte zwaar gewond. Later is ze in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden. Er moet snel wat gebeuren bij het Strijpsbultje, vinden buurtbewoners. Het is er gevaarlijk en er gebeuren veel ongelukken. Fietsers komen van 7 kanten aangereden. Automobilisten zien ze daarom soms te laat. Zeker als een elektrische fiets harder komt aanrijden dan een normale fiets. De gemeente heeft na 12e ongeluk in 1,5 jaar tijd onderzoek gedaan hoe het veiliger kan. En in de asielopvang in de Eindhovense Sliffertse straat brengt het WK voetbal veel bewoners samen. Mensen komen uit verschillende landen en spreken niet dezelfde taal, maar konden wel samen genieten van het WK. Daardoor vergaten mensen ook even de problemen waar ze mee te maken hebben. Er zitten 200 mensen in de opvang aan de Sliffertse straat die nog wachten of ze in Nederland mogen blijven. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.

0: zangeres die je nooit meer hoort eigenlijk. Maar wel bij Dekker Radio. Dalida uit Frankrijk. En Alain Delon samen. En een nummer uit 1973. Parole, parole. En we hebben er drie achter elkaar.
1: Je hoort het.

Ja, wat een geweld, hè? Deze van Charlie Bliss en Calling You Out. Nou, even rustig bijkomen met Spandau Ballet. True, bij Dekker Radio.

Bella van de Spice Girls. Maar dan in een nieuwe uitvoering van de Tipsy Girls. En nou ja, Wannabe heette dat, hè. Ja, leuk hoor. Ik vind het heel gedurfd trouwens, ja. We gaan even naar 1995. Een groep die zich Tic Tac Toe noemde. Uit Duitsland. Ich finde dich scheiße.

0: stemmetje. Leuk.
1: Dit is het regio-prikbord.
2: Van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 augustus vindt de 43e editie van de Beerse Fietsviesdaagse plaats. Het startpunt is dagelijks bij Grand Café de Beerse aan de Doornboomstraat 22 in Middelbeers. Tussen 10 uur 's ochtends en 3 uur 's middags kunnen deelnemers starten voor een gezellige en sportieve fietstocht door Brabant. Er zijn routes van ongeveer 40 en 50 kilometer, volledig uitgestippeld en geschikt voor jong en oud.

0: 7.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Er zit geen schot in de onderhandelingen over een nieuwe CAO voor het openbaar vervoer. De gesprekken zijn vastgelopen en de vakbonden zeggen dat ze uitonderhandeld zijn. Na de zomer zullen de bonden met hun leden gaan overleggen en zullen plannen voor een mogelijke staking besproken worden. In het openbaar vervoer zijn zo'n 13.000 mensen werkzaam. De werkgevers hebben aangegeven te willen blijven praten met de bonden. Zij vinden hun voorstel eerlijk. De ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie, Tom Berendsen en David van Weel, vinden ook dat de hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag ontslagen moet worden. Het gaat om Karim Khan. Hij wordt beticht van seksueel wangedrag. Vorige maand werd de Brit officieel geschorst. Volgens persbureau Reuters had Khan een relatie met een advocaat die voor hem werkte. Dit liep uit op seksueel contact zonder wederzijdse instemming. Volgende week vrijdag praten de 125 lidstaten met elkaar om een beslissing over Khan's lot te nemen. De Oekraïense president Zelensky zegt begrip te hebben voor demonstraties tegen het ontslag van de Oekraïense defensieminister Mykhailo Fedorov. Hij legt uit dat hij geen keus had om deze beslissing te nemen, omdat Fedorov en de legerleiding niet meer met elkaar praten. In de Oekraïense hoofdstad Kiev werd gedemonstreerd tegen het ontslag van de defensieminister. De reden voor het ontslag van Fedorov werd niet gegeven, maar aangenomen wordt dat het met zijn manier van leidinggeven te maken heeft. Duitsland en Frankrijk maken plannen om gezamenlijk met Franse kernwapens te oefenen. Frankrijk is de enige kernmacht op het Europese vasteland en wil de nucleaire paraplu met meer Europese bondgenoten gaan delen. Duitsland heeft zich als eerste aangemeld. Een Frans gevechtsvliegtuig dat met kernwapens kan worden uitgerust gaat op een Duitse luchtmachtbasis samen tanken met een Duitse jager. Nederland heeft ook oren naar samenwerking en overlegt of het later zou kunnen aansluiten. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog. In het noordoosten kan een regen- of onweersbui vallen. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB... en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Zon en Breugel.
3: Station met de meeste muziekvariatie
4: en het laatste nieuws.
2: Radio
4: SNB
2: 107.5 FM.
4: En overal via radio-snb.nl.
2: Radio
4: SNB.
5: Country.
6: This is my station for country music. They play the best country. Country music really gets me going.

geleden door met de hit House Again. Dit is de opvolger Hudson Westbrook en Painted You Pretty. Elke week op 40 stations en streams in Nederland, Vlaanderen, Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland en de USA. Hier is Kelsey Hart en Firework.

week om deze tijd een country classic. Een nieuw country plaat van meer dan 20 jaar geleden. En deze voldoet net aan het criterium. Uit 2005 in een nummer geschreven door Rodney Foster en George Dukas. Uit de Show Me State, Missouri. Sarah Evans en A Real Fine Place to Start. Hits from the Heartland, the best in new country. Op nummer 9, Riley Green.

Zack Top en Hits from the Heartland, the South of Sanity. En wil je nou meer weten over deze zanger met Nederlandse roots? Lees het interview dat ik met hem had op de site van newcountry.nl. Hits from the Heartland, the best in new country met George Burge en

blijven staan op nummer 12 in de Country Airplay Chart van deze week. Jordan Davis en Turn This Track Around. 2 uur lang met hits van de Heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen.

4 Country Airplay voor Old Dominion uit 2023. En de recente oldies komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. You're the Memory Lane. Hits from the Heartland, the best in new country. Op nummer 3, hier is Luke Combs.

0: zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zanger wiens ouders afkomstig zijn uit Engeland. In de kerk zong hij de bas- en baritonpartijen in het koor. Nadat er bij hem een poliep op een van zijn stembanden werd geconstateerd, besloot hij zijn stem klassiek te scholen om zo beter met zijn vocale kwaliteiten om te gaan. Tijdens zijn debuutoptreden in de Grand Ole Opry kreeg hij halverwege voor een door hem zelf geschreven nummer een staande ovatie.
0: Deze week Spotlight on...
1: Josh Turner.

Turner. Jullie drie hits van deze zanger met een lage stem. Lay Low, Your Man en Firecracker. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen.

vraag me af of deze plaat wel op alle Amerikaanse radiostations gedraaid zal worden. De nieuwe single van Kacey Musgraves. For the first time on Dutch radio and Dry Spell. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur Hits from the Heartland. Tot zo.

0: nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Door de aanhoudende droogte breiden de waterschappen in Limburg en Midden-Brabant het verbod uit om water uit sloten en beken te halen. In het hele gebied van waterschap de Dommel geldt nu een onttrekkingsverbod. Waterschap Limburg schaalt op naar code rood vanwege de kritieke situatie voor de natuur. Vanaf morgen mogen ook telers van onder meer lelies, fruit en bomen geen oppervlaktewater meer oppompen. Er blijven wel uitzonderingen voor het koelen van fruit en het blussen van branden. Het Oekraïense parlement heeft een nieuwe regering goedgekeurd met wel de nodige onrust over het vertrek van de populaire defensieminister Fedorov. Wie hem en de nieuwe buitenlandminister opvolgen, maakt president Zelensky later bekend. Volgens NAVO-topman Rutte verandert er waarschijnlijk weinig aan de Oekraïense oorlogsstrategie. Vandaag werd er in Oekraïne vreedzaam geprotesteerd tegen het vertrek van Fedorov, die nog maar een half jaar in functie was. De reden van zijn vertrek is onbekend. Er zit geen schot in de onderhandelingen over een nieuwe cao voor het openbaar vervoer. De gesprekken zijn vastgelopen, de vakbonden FNV en CNV zeggen dat ze uitonderhandeld zijn en sluiten stakingen na de zomer niet uit. De cao geldt voor zo'n 13.000 werknemers, onder meer bij Arriva en Transdev. Volgens de vakbonden blijven er in het voorstel nog belangrijke verslechteringen staan. Maar de werkgevers vinden juist dat er een eerlijk bod op tafel ligt en willen de gesprekken daarover ook voortzetten. En Duitsland en Frankrijk maken plannen om samen te oefenen met Franse kernwapens. Frankrijk is nu de enige kernmacht op het Europese vasteland en wil die nucleaire paraplu meer met de Europese bondgenoten gaan delen. Duitsland heeft zich als eerste aangemeld. Een Frans gevechtsvliegtuig dat met kernwapens kan worden uitgerust gaat op een Duitse luchtmachtbasis samen tanken met een Duitse jager. Nederland heeft ook wel oren naar samenwerking en overlegt of het later zou kunnen aansluiten. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog, in het noordoosten kans op regen of onweer. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Morgen is er weinig zon met mogelijk ook een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
0: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radiosnb.nl.
4: Radio SNB.
5: Good news is we're back with more of the hottest country.
6: My favorite music.
7: Hey, what's up? It's Sam Hunt.
8: Hey, this is Lauren Elena.
9: What's going on, y'all? This is Morgan Wallen.
5: They all live in our house.
10: This is the station for country music.
11: Hits from the heartland with Camille Janzen.

eerste twee uur hits van de Heartland met straks de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10 met de nieuwe nummer 1. En we hebben nog ook een twee uur een mooie primeur voor je. We gaan de twee uur van start met de breakout van deze week voor Kane Brown. Hier is Woman.

Elke week om deze tijd Dutch New Country, Americana of aanverwante muziek. Deze week een gospel country song van Elizabeth Gray. Ze is 55 en heeft een EP opgenomen. Ze stond met Because of You centraal in de Dutch Barn. Hits from the Heartland, Josh Ross.

gebruik zingen voor Graylin James. En de plaat heette Water at a Wedding. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste new country van dit.

0: 5 weken genoteerd en nu al op nummer 29 in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. De nieuwe single van Morgan Wallen heet Don't We. Hits from the Heartland, the best in new country. Hier is de nieuwe single van Ashley McBride en What If We Don't.
1: Hi, I'm Ashley McBride and you're listening to Hits from the Heartland with Camille Johnson.

Country Airplay uit 2023. Dustin Lynch, Stars Like Confetti. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina en als je er dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete New Country plaat aan.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Geen nieuwe binnenkomers in de lijst van deze week. En dat houdt in dat we ook geen afscheid hoeven te nemen van welke plaat ook. Vorige week 9, deze week 10. Brunette, Tucker Wetmore. Stuiven gewisseld met Riley Green. Change My Mind van 10 naar 9. 8 tot en met 6 zijn zittenblijvers. Op 8, Cody Johnson met The Fall. Op 7, Days Like These van Luke Combs. En op 6, Dylan Scott, What He'll Never Have. Vorige week 4, deze week 5. 1 The Bad Life, Thomas Rhett featuring Jordan Davis. En het nummer 1 geluid van vorige week staat deze week op 4. Shaboozy en Jelly Roll met Amen. De grootste stijger binnen de top 10 is ook een plaat van Luke Combs. Van 5 naar 3, Sleepless in a Hotel Room. En op nummer 2 staat nog steeds Ella Langley met Choosing Texas. En dat betekent de nieuwe nummer 1. In de

Beautiful Things. En dat waren ze weer, jouw hits from the heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met de nummer 3 airplay hit voor Scotty McCreery en It Matters to Her. Groetjes, hoi!

0: Zonnebreugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De lonen zijn ook in de eerste helft van dit jaar stevig gestegen. Volgens werkgeversvereniging AWVN kwamen de lonen...

0: fel geprotesteerd tegen het ontslag van minister van Defensie Fedorov. In Kiev en andere steden eisten demonstranten dat hij terugkomt, omdat hij volgens hen het leger heeft gemoderniseerd. Fedorov was maar 6 maanden minister, maar hij werd populair door zijn inzet voor drones en nieuwe technologie waar het leger veel profijt van had en nog heeft. Achter zijn vertrek speelt ook een conflict met de legerleiding. President Zelensky heeft nog geen opvolger benoemd. Het parlement is wel akkoord met de nieuwe regering. Door de aanhoudende droogte breiden de waterschappen in Limburg en Midden-Brabant het verbod uit om water uit sloten en beken te halen. In het hele gebied van waterschap de Dommel geldt nu een onttrekkingsverbod. Waterschap Limburg schaalt op naar code rood vanwege de kritieke situatie voor de natuur. Vanaf morgen mogen ook telers van onder meer lelies, fruit en bomen geen oppervlaktewater meer oppompen. Er blijven wel uitzonderingen voor het koelen van fruit en het blussen van branden. En Oekraïne ontkent dat het de hoofdwerktuigkundige van de kerncentrale in Zaporizhia heeft gedood. Rusland zegt dat de man is omgekomen bij een Oekraïnse droneaanval, maar levert daar vervolgens geen bewijs voor. Volgens Kiev probeert Moskou wereldwijd de angst voor een kernramp aan te wakkeren en Oekraïne daarvan de schuld te geven. De grootste kerncentrale van Europa in Zaporizhia staat op bezet Oekraïns grondgebied en kwam al snel na de Russische inval in handen van Rusland. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog, in het noordoosten kans op regen of onweer. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Morgen is er weinig zon met mogelijk ook een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd. Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Station met de meeste muziekvariatie
4: en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
4: En overal via radiosnb.nl.
5: Radio SNB.
4: Met dit uur Radio Berkenstaten. Met Han Muller.

Ja, het is weer zover. Het is weer gewoon tijd voor een uitzending van Radio Berkenstaat. Ik zeg tegen iedereen een welgemeende goedendag. En het is weer, wordt weer een uur met allerlei muziek. Leuk en misschien wel uniek, nooit gehoord. En ja, ook misschien wel iets van ik denk van verdorie, waar haalt die toch vandaan? Ja, dat is mijn geheim. Lekker gewoon mijn geheim. We gaan beginnen in 1989 en we doen dat met de, ja, zeg maar de formatie Bananarama. Een aantal dames die ja, toch wel heel erg populair waren op dat moment. En die, ik moet even kijken, want nou gaat het hier helemaal fout. ja, die heel, heel, nee, ik ga het anders doen. Ik ga het anders doen. Ik ga eerst even iets anders draaien van Dave die Dozy Wiki McIntitch. Ja, een formatie die, meen ik, disjockey moeilijk vond om uit te spreken. Er waren er ook zoveel. Dave D. Dozy Wiki McIntitch. Ja, en dit is hun enige nummer 1 hit in Engeland. The Legend of Xanadu.

0: Jazeker, Dave, die Dozy Beaky Mickey Titch. En waarom draaide ik deze? En natuurlijk omdat het een eerste nummer 1 hitnotering was. Maar deze week overleed niemand minder dan John Diamond, die bekend stond als Beaky. Hij overleed op 5 juli, 5 dagen voor zijn 82e verjaardag, 31 jaar oud. En daarmee is er nog maar 1 in leven, en dat is Mick. En dus Dave D. Dozy, Mick en Titch, Michael Wilson en Dave D. was de eerste die, die overleed. David Harmon in 2009. En toen Dozy, Trevor Davis, in 2015. En even kijken, daarna was het Titch in 2014. Die was eerder dus in dat geval. Ian, Amy. Ja, het is een heel gezelschap wat gedund is. Maar ze werden ontdekt in 1964 in het voorprogramma van de Honeycombs. U weet wel, die groep met de eerste vrouwelijke drummer. In 1972 gingen ze uit elkaar. En daartussenin zat een hele trits met leuke muziek wat dat betreft. En dit was dus The Legend of Xanadu. En elke keer was er wel weer wat anders wat ze ervan maakten. Ik zal er nog best een keer wat van draaien. We gaan eens even kijken of dit gelukt is.
1: 1, 2, 3,
2: wait,

0: It's too early again.
1: That's it, I'm leaving.
2: That's in the can, Pete. It's in the can. It's in the can.
3: It's a wrap.
0: Shut up, Kim.
4: Ja, ik zie dan altijd die clip voor me op YouTube. Bananarama en Help in het kader van Comic Relief 1989. Wat is Comic Relief? Dat is een Engelse liefdadigheidsorganisatie die zich inzet voor het voeden van arme mensen, arme kinderen in de wereld. En één keer per jaar houden ze een Red Nose Day. En dan wordt eigenlijk van de artiestenwereld in Engeland verwacht dat ze daaraan positief bijdragen. En ze samen daar toch een redelijk bedrag voor in. En elk jaar dan is er wel iets te lachen. En dit keer is het Bananarama. U moet hem op YouTube maar eens bekijken. Maar dan wel Bananarama Help. Comic Relief 1989. Wij gaan met Friends and Saunders natuurlijk. Hè, want het waren niet alleen de Bananarama dames. Maar Friends and Saunders die hadden hun stempel daar ook op gedrukt. Wij gaan naar een duet uit 1988. Een aantal maanden voor zijn overlijden was Roy Orbison met Bruce Springsteen samen de studio ingedoken en zij brachten te horen Sweet Dreams Baby.

0: Ja, het is een duet wat voorkomt op de LP, op de CD moet ik zeggen. Roy Orbison and Friends, Black and White Night op 3 januari 1988. Dus een aantal maanden voor zijn dood. En hij trad daarin op met een heleboel van zijn grote hits. Met begeleiding inderdaad met Bruce Springsteen, Tom Waits, Elvis Costello, Jackson Brown, Stephen Souls. En dan de dames die u hoort op de achtergrond, dat waren Katie Lang, Jennifer Warnes en Bonnie Raitt. En als u nou zegt, ik wil echt gewoon echt live die man nog eens even horen zingen, dan moet je op YouTube maar eens even invullen. Black and White, Roy Orbison. Prachtig. Het is een uitzending van een uur, geloof ik, maar je krijgt er eigenlijk niet genoeg van. Wij gaan eens even wat anders doen.
1: Ze kunnen het niet laten. Dus nu de verzoekplaat van Berkenstaten.

Ja, ik ben toch een beetje stout geweest, hoor. Want ik kreeg gisteren het verzoek in verband met het... ja, toch wel plotseling overlijden van Bonnie Tyler... Om It's a Heartache te draaien. Maar ik vind dit toch eigenlijk wel een prachtige samenwerking... tussen de Française Karin Anton en Bonnie Tyler. The Total Eclipse of the Heart. 1983 had ze daar een dikke vette hit mee, Bonnie Tyler. En in 2003 besloten de twee om dit duet te gaan doen. Dus... De Bergenstaten verzoekplaat is eigenlijk een beetje, weliswaar met goedkeuring van Bergenstaten, anders geworden als wat ze aanvankelijk hadden willen hebben. We blijven bij de dames en we blijven bij één dame die ja toch wel genoemd mag worden als degene met de leukste, mooiste, aardigste stem in Nederland. Dit is Anita Meijer en die zingt een beetje over zichzelf eigenlijk.

Een zangeres die we eigenlijk toch wel dik aan ons hart gesloten hebben. Anita Meijer. En dit was een beetje haar levensverhaal. Anita, that's my name. Nog eventjes over Bonnie Tyler. 75 jaar is ze geworden. Ze had in 6 mei een spoedoperatie ondergaan. In vorm van een geperforeerde darm. Is toen in een kunstmatige coma gehouden. Maar plotseling ging er van alles fout. En ze is onverwacht toch overleden. Ja, en dan zijn we toch weer een icoon kwijt. En jongen, jongen, jongen, jongen. Het gaat toch wel eigenlijk hard zo rond die jaren. 70, 80, dat ze allemaal naar de eeuwige jachtvelden en naar het eeuwige koor vertrekken. Deze man is daar nog niet aan toe. Michel Delpech en White is White.

White is White. En het gaat over de muziek op het Island White met Donovan en Bob Dylan en zo. Michel Delpech zong daar in 1974 over. We gaan internationaal verder met 1979. En wij gaan eens even kijken hoe het met het Eurovisie Songfestival, het Eurovisie Songfestival stond.

0: uit Kaapverdië. Ik weet niet of ze toen ook al gewoon voetballen, maar goed. En werd in 1971 tweede op het Eurovisie Songfestival. Israël werd toen voor de eerste keer eerste met Halleluja. En Nederland, ja, Nederland, van in Nederland van de 19 landen werd zij 12e met Xandra, oftewel Sandra Rever, die inmiddels ook alweer in 2017 overleden is. Dus jongens, jongens, jongens, het is de uitzending van de overlijdensgevallen vandaag, volgens mij. Deze man die bestaat nog, schrijft nog wekelijks een column in het NRC. En hij weet als geen ander op zijn manier te vertellen hoe de vakanties bij hem er vroeger uitzagen.
1: Het is een geweldige familie. Hey, wij hadden ook altijd leuke vakanties. Mijn vader en mijn moeder en mijn broer en ik, wij gingen altijd naar Spanje. En Spanje, dat was fantastisch. Dat was in de jaren 60, want daar heb ik het over. Was dat toch een risicoreis, hè? Als je dan naar Spanje ging, dat was een onderneming. En als je nu tegen iemand zegt, dan ga je met vakantie. Oh, dat weet je niet. Frankrijk, dan is het kut weer eens. Dan ga je weer door, zie je wel. En hoe lang ga je? Oh, zolang als je kan pinnen. Weet je, dat is nu. Ja, maar dat was vroeger niet. Vroeger, als de familie in juli naar Spanje ging, dan stond mijn vader in januari al een beetje nerveus bij de ANWB. En er was toen nog een gewone club zonder 06-nummers die geen fuck aan je wilde verdienen. En stond hij daar bij die balie en dan wilde hij een goede reisverzekering en een boekje met propere overnachtingsadressen. Ja, en een redelijke routebeschrijving, want de familie ging met vakantie. De auto kreeg 4 keer een grote beurt. Moeder jaloers. Ik bedoel, ik weet alles nog. Ik weet alles nog. Mijn moeder ging dan naar de apotheek en die zei dan, heeft u iets tegen wagenziekte? Dat was een ziekte toen, wagenziekte. Mijn broer had dat, we hoefden maar een meter te rijden, om begon niet te kotsen. En ik kon niet tegen die lucht en dan begon ik ook. En zo gauw mijn ouders dat roken, dan gingen ze aan. Wij zaten vaak in zo'n volgebrintade auto, maar gewoon, ja. Echt zo erg dat mijn vader een gaatje aan de binnenkant moest krabben om een beetje, ja. Maar het waren fantastische vakanties, het was geweldig. En het hoogtepunt van de vakantie was eigenlijk voor de vakantie. Dat was namelijk als mijn vader de auto ging inpakken. Dat was het leukste. Dat was fantastisch. En mijn broer en ik wisten ook altijd dat wordt lachen. Dus wij lagen al klaar onder de rhododendrons. Dat was echt geweldig. En mijn vader deed dat altijd de avond van tevoren. Moet je voorstellen, dan stonden er 16 van die koffers op de stoep. En mijn ouders die hadden zo'n kutkadet, zou ik maar zeggen. Zo'n kutkadet. Gaan we een beetje zuinig mondje trekken, zo van... Kutkadet. Ja, mevrouw, ik kan ook gewoon kadet zeggen, maar dan komen er minder mensen. En... Ja, ik weet wel hoe mijn handel in elkaar zit, hoor. Ja. Straks iedereen in de pauze, wat is die grof, hè? Ja, lekker, hè? Oh. Ja. Maar moet je voorstellen, hier stonden 16 van die kutkoffers en die moesten in die kutkofferbak. Zullen we het zo uitleggen dan? Nou, moet je voorstellen, en dan na 4 koffers zat die kofferbak vol. En dan mijn vader, godverdomme. Het lijkt alsof we gaan emigreren, godverdomme. De hele straat moet zeker mee, godverdomme. En dan ging die ouwe nadenken, althans, zo keek hij. Weet je wel zo. En op een gegeven moment had hij een inval, dan had hij een nieuw systeem bedacht. En dan gingen de grote koffers eruit en dan deed hij de kleine koffers, goed idee. Maar na 7 kleine koffers zat het ding ook alweer vol. En dan mijn vader, godverdomme. Wie neemt er nou moonboots mee naar Spanje? God, domme. Beauty case, beauty case. En als je nou enig resultaat ziet, oké. God, domme. Je kan het beter spookdoos noemen. God, domme. En dan stond die ouwe te dampen en te zweten en te beuken en te duwen en te persen. En op een gegeven moment, tak, dan was hij dicht. Maar dan gebeurde het, want dan ging namelijk de voordeur open. En daar stond mijn moeder met nog 2 koffers. Ja. En dan zei ze, Herman. Vergeet jij deze niet? Ja, maar ook meteen hem de schuld geven, hè? Vergeet jij deze niet? En dan mijn vader, godver, de gloeiende tering, godver. En ik al die woorden opschrijven en heb ik nu mijn halve repertoire aan te danken. Alleen dat kut heb ik zelf moeten verzinnen. Nou. En dan stond die auto uiteindelijk klaar met zijn spatlappen op de grond en met zijn koplampen naar boven. Denk maar even aan Marco Bakker, zou ik willen zeggen. Weet je de arena-stand, zou ik willen zeggen. Weet je zo. En dan zei mijn, dan zei de buurman, hoe gaan jullie? Ik zei, nou, ik denk vliegen, denk je niet? En dan gingen we de volgende dag gingen we al heel vroeg weg, heel vroeg. En dan ging de hele buurt ons uitzwaaien. Niet dat we zo populair waren, maar ze wilden zeker weten dat we opgesodemieterd waren. Nou, dat hoef ik jou niet uit te leggen, denk ik, hè? Nee. En dan moet je je voorstellen, dan zat mijn moeder al klaar in de auto, echt 's morgens heel vroeg. En mijn broer en ik zaten ook al klaar. En mijn vader, die kwam dan maar niet. Zaten we zo te wachten van, wanneer gaan we nou, weet je wel. Maar mijn vader, die ging dan staan ouwe hoeren met de buren. Over de te nemen route. Alsof we met een roedel olifanten over de Alpen heen moesten, jongen.
0: Ja, goed, goed. Vakantie in de jaren 60 uit zijn programma in 1997. Joep van het Hek. En nou we toch op vakantie zijn. Ja, we hebben het net gehoord. Hè. We gaan naar Frankrijk. En als het weer is, dan rijden we door. Maar we gaan naar Frankrijk en dan blijven we steken met de heren Gray en Barbelivien. Oftewel Phyllis Gray en Didier Barbelivien. En zij hebben het over haar. En niet chauffeur, maar elle.

Een lofzang op haar. Elle. Uit Frankrijk. Wij gaan uw kennis eens even testen. Of u dit zich nog herinnert.

blijft leuk om aan te luisteren. To All the Girls I Loved Before 1984 waren dat Julio Iglesias en Willie Nelson. En in 1987 waren het Joost Witte, de drummer, en gitarist Gerard de Braconnier, die uit, altijd uit Toontje Lager kwamen, die besloten om het op een andere boeg te gooien. En die richtten samen Captain Gumbo op. En waarom zeg ik dit? Omdat deze week bekend werd dat Gerard de Braconnier op de leeftijd van 70 jaar is overleden. En als ik hem Toontje Lager, dan is het eigenlijk ja, toch wel de bekendste. Is net als in de film, ik wil het. Maar met Captain Gumbo gingen zij de, ja, een beetje de tour op van Cajun en Zydeco. En in 1991 hadden ze met een oud nummer uit 1928 heel veel succes. Allons à Lafayette. Dus ter nagedachtenis aan Gerard de Braconnier is dit Gumbo. Captain Gumbo zelfs.

Ja, heerlijke Zydeco is dit, Captain Gumbo en Lafayette. Maar het nummer, wat ik al zei, dateert dus eigenlijk al uit 1928. En een, bijna 40 jaar later zijn het de jongens van de surfcultuur die dit nummer tegen horen brengen.

dit was zo wel een beetje het bekende begin van de Beach Boys. I Get Around in 1964. En we gaan het rustig doen. We gaan het even heel rustig. Dat doen we namelijk met een duet uit 1988 van Kylie Minogue en Jason Donovan. Twee op dat moment heel bekende artiesten. En die besloten speciaal voor hen een nummer te zingen. Especially for you.

Ja, I want to show you in de naam waren ze heel snel weg in ieder geval. Especially for you, Kylie Minogue en Jason Donovan. En wij zijn er weer doorheen. Wij gaan de laatste doen. Dat is een instrumentaaltje uit 1965 van de Belg André Brasser. En Herlibert, denk ik. Dank voor het luisteren en graag tot een volgende maal.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. ING moet de Consumentenbond inzage geven in afspraken met Google over klantgegevens. De rechter bepaalde dat de bank de overeenkomst over betalen via Google Pay moet delen. De Consumentenbond maakt zich zorgen over de privacy van klanten die met een Android-telefoon betalen, want ING stapte vorig jaar over van de eigen betaalapp naar Google Pay voor contactloos betalen. En dat is onwenselijk volgens de Consumentenbond, omdat er klantgegevens dan terechtkomen bij een techgigant die bekend staat als privacy-schender. Een 63-jarige man uit Vlissingen heeft van de rechter 4 jaar celstraf gekregen, waarvan 1 jaar voorwaardelijk vanwege de verkrachting en aanranding van een minderjarig meisje. Het slachtoffer was ruim 35 jaar jonger dan hem en zat in het voetbal.

0: De grens was sinds 1648 nooit officieel bepaald en dat zorgde jarenlang voor geschillen. Nederland moet de overeenkomst nog wel goedkeuren voordat de nieuwe grens ook definitief is. Die grens tussen het Nederlandse Sint Maarten en het Franse Saint-Martin is ongeveer 10 kilometer lang. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog, in het noordoosten kans op regen of onweer. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Morgen is er weinig zon met mogelijk ook een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
2: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SMB 107.5 FM.
3: En overal via radiosmb.nl.
4: Radio SMB.
3: Met dit uur. Throwback Thursday met Huib Burgersdijk en Walter Sanders.
5: In Crossroads for Your Country. Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

De komende twee uur neem ik je weer mee door de wereld van country en Americana. Van eigenzinnige protestsongs tot de mooiste covers en van gevestigde namen tot fris talent. Dit eerste uur opende ik met Margot Price, is Charlie Crockett met Clovis album van de maand. En buigen de Rolling Stones en de Eagles zich over Americana. Ook aandacht voor gloednieuw werk en natuurlijk is er weer een drieluik made in Holland.

Margot Price verraste iedereen begin juli met Days of Unrest, haar allereerste plaat die volledig om protest draait. Ze schreef een rond thema's als gevangenishervorming, emigrantenrechten en arbeidersrechten. Precies de zaken waar ze zich al jaren hard voor maakt. In Maggie's Farm, de openingssong, zette ze Bob Dylan's klassieke aanklacht tegen economische onrechtvaardigheid naar haar hand, met een kort gospeltintje vooraf. Voor long-haired country girl haalt ze rockabilly-legende Billy Swan er zelf bij. De man achter de Charlie Daniels cover die ze hier herinterpreteert als een ode aan een vrij en onbezorgd leven. Op De Colores vertolkt ze samen met Memphis Mariachi haar liefde voor de grens tussen Texas en Mexico.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Clovis is een album met een geschiedenis. Eind april eigenzinnig uitgebracht. Na een paar weken alweer van de streamingsdiensten gehaald door een conflict met Charlie Crockett's oude platenmaatschappij. En begin juli via het nieuwe Atlantic Outpost eindelijk officieel gelanceerd. De Hallelujah Trail is het openingsnummer en het eerste dat hij samen met producer Shooter Jennings schreef. Een tijdloos verhaal over een cowboy die de dood overleeft.

0: Op hun 25e studioalbum Foreign Tongues laten de Stones opnieuw een liefde voor country horen. Met Ringing Hollow als uitschieter. Mick Jagger noemt het zelf een liefdesverklaring aan Amerika. Al is het een liefde met de nodige kritiek. Hij zingt over een Lady Liberty die er niet meer zo goed uitziet. Het is een loom country rock nummer dat sterk aan Gram Parsons doet denken.
1: Crossroads. Hot stuff.

Wat veel mensen niet weten, Seven Bridges Road is geen Eagles origineel, maar een lied van Steve Young uit 1969. Geschreven over een echte landweg met 7 bruggetjes bij Montgomery, Alabama. Don Henley was fan van die versie en de Eagles gebruikten het jarenlang als warming-up in de kleedkamer voor het optreden.

Ella Langley, een van de fris opkomende stemmen in country, brengt met I Learn to Cry Alone een verstild verdriet dat niet in één klap komt, maar sluipenderwijs. Het gaat over heartbreak, die zich in stille kamers en slapeloze nachten voltrekt.

Linda Ronstadt met een nummer van haar legendarische album Canciones di mi padre uit 1987. Los Laureles is een lied waar Ronstadt vocaal ongelooflijk hoog uithaalt, begeleid door het wereldberoemde Mariachi Vargas. Het album waarin ze terugkeert naar de Mexicaanse muziek van haar vaders jeugd werd met 10 miljoen verkochte exemplaren het best verkochte niet-Engelstalige album ooit in de Verenigde Staten.

Headlights is het emotionele hart van Kip Moore's nieuwe album A Reason to Believe. Het lied begint ingetogen met het beeld van een hert in de koplampen en groeit uit tot een overweldigend, bijna arena-groot ontlaatmoment. Extra lading kreeg het nummer toen Moore's mentor en eerste producer Brad James tijdens de opnames omkwam bij een vliegtuigongeluk.

0: for me.
1: Het blokje Country Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
2: Dick van Altena en Savannah vormen samen al ruim 10 jaar de act achter de theaterproductie Back to the Country, de langslopende country muziekproductie van Nederland. Ze brengen klassiekers en verrassende uitstapjes. En met Brown Eyed Girl pakken ze een van de meest gedraaide songs van de vorige eeuw.

Captain Gumbo is al sinds 1987 het Nederlandse Zydeco en Cajun gezelschap. Ontstaan uit onder meer twee leden van popgroep Toontje Lager. Met Allons à Lafayette, een cover van een origineel uit 1928, scoorden ze in 1990 een top 40 hit. Wat een ware Cajun rage in Nederland veroorzaakte. Tot Cajun burgers bij de slager aan toe. Een eerbetoon aan de onlangs overleden Gerard de Braconnier, een van de leden van Captain Gumbo.

Nog een keer Dick van Alten en Savannah, die met No More You opnieuw laten horen waarom een theatershow al zo lang publiek trekt. Het is precies het soort herkenbare country waarmee ze al jaren zalen vol krijgen. We horen Marcel Smulders in de hoofdrol in No More You, geschreven door Ad Welten.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: Nog een keer Charlie Crockett met een van de nummers waar hij zelf het meest trots op is van Clovis. Samen met Shooter Jennings schreef hij Image of a Woman, razendsnel in de studio. Net als bijna alle nummers op deze plaat. 12 van de 14 songs ontstonden ter plekke in Clovis, New Mexico.

Ik sluit het eerste uur af met Tijuana Tonia van Roland Witt. Een verhalend nummer van zijn album Huckfin. Witt bouwt, met een knipoog naar grensverhalen en kleurrijke personages, een sfeer die net zo goed uit de roadmovie had kunnen komen. Zoals gezegd, dit was het eerste uur met de comeback van Margot Price. Het bewogen Clovis album van Charlie Crockett. Country Flirts van de Rolling Stones en de Eagles. En volop nieuw talent. Blijf luisteren, want in het tweede uur gaan we verder met meer Linda Ronstadt, een songwriter special rond Natalie Hemby en Willow Evelyn in de spotlight.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vakbonden FNV en CNV eisen dat Schiphol snel meer beveiligers inzet. Ze hebben de luchthaven een ultimatum gegeven vanwege personeelstekorten, hoge werkdruk en slechte arbeidsomstandigheden. De bonden willen binnen een week afspraken maken over onder meer extra bezetting, pauzes en een hitteprotocol. Door het hoge ziekteverzuim zijn er inmiddels lange rijen ontstaan bij de beveiliging. Schiphol heeft nog niet gereageerd op het ultimatum van de vakbonden. Twee nabestaanden van de 15-jarige Jerrison stappen na zijn dood door een politiekogel alsnog naar het gerechtshof. Ze willen dat het besluit van het Openbaar Ministerie om de agent niet te vervolgen opnieuw wordt beoordeeld. Volgens een advocaat roept het onderzoek naar het schietincident in Capelle aan de IJssel nog vragen op. De jongen werd vorig jaar september neergeschoten nadat hij was gevlucht met een omgebouwd gaspistool. Het OM stelde eerder dat de agent correct heeft gehandeld. ING moet de Consumentenbond inzage geven in afspraken met Google over klantgegevens. De rechter bepaalde dat de bank de overeenkomst over betalen via Google Pay moet delen. De Consumentenbond maakt zich zorgen over de privacy van klanten die met een Android-telefoon betalen, want ING stapte vorig jaar over van de eigen betaalapp naar Google Pay voor contactloos betalen. En dat is onwenselijk volgens de Consumentenbond, omdat er klantgegevens dan terechtkomen bij een techgigant die bekend staat als privacy-schender. En Rijkswaterstaat zet de stuw Hagestein vanaf morgen gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt er extra zoetwater naar West-Nederland, waar het nodig is voor natuur, drinkwater en bedrijven. Door die maatregel kan de waterstand in de Lek wat dalen en kunnen schippers daarvan

0: Duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Zon en Breugel.
12: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio
12: SNB
11: 107.5 FM.
12: En overal via radio-snb.nl.
11: Radio
12: SNB. Met dit uur. Throwback Thursday met Huib Burgersdijk en Walter Sanders.
13: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

In de tweede uur duiken we verder de catalogus van Linda Ronstadt in. Zetten we Natalie Hamby in het zonnetje als een van de veelgevraagde songwriters in Nashville. En staat Willow Evelyn met haar gitzwarte geestige nieuwe album in de spotlight. Ook horen we de cover van de week, een prachtige versie van Seven Bridges Road door The Wilder Blue met Luke Combs. En een bijzonder afscheidscadeau van Alan Jackson aan zijn vrouw. Divine Princefield opende het tweede uur met Honky Tonks en Barstools. Een titel die precies zegt waar het over gaat. Traditionele, ongefilterde honky tonk country van een artiest die duidelijk weet in welke traditie hij staat.

twee keer Linda Ronstedt met songs van haar album Canciones de mi Padre. Het album waarmee ze teruggreep naar de Mexicaanse muziek van haar jeugd. Ronstedt liet zich begeleiden door de drie beste mariachi-orkesten ter wereld. Mariachi Vargas, Mariachi Los Camperos en Mariachi Sol de Mexico. Y Andala is een levendig nummer. Terwijl La Cigara laat horen hoe ver Ronstedt haar stem kon uittrekken buiten haar vertrouwde rock- en country-repertoire. De titel van het album verwijst naar een boekje dat de Universiteit van Arizona ooit uitgaf voor haar overleden tante, zangeres Luisa Espinel.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Weer een track van Clovis, het album dat Charlie Crockett schreef en opnam in slechts 6 dagen in de studio, waar ooit Buddy Holly zijn grootste hits maakte. Eagle and the Crow past naadloos in de westerse filmische sfeer die producers Shooter Jennings en Crockett voor deze plaat voor ogen hadden.

Mark Sebilia brengt met No One Knows My Name een songwriter-gedreven nummer van het soort waarmee hij al jaren een trouwe schare fans heeft opgebouwd. Ingetogen productie met veel ruimte voor zijn stem en tekst.

the Shires. Het Britse duo Ben Earl en Chrissy Rhodes is inmiddels al meer dan 10 jaar de belangrijkste naam in de UK country scene. Met Bonfire Song laten ze opnieuw horen waarom ze in Engeland keer op keer de country hitlijsten aanvoeren. Warme harmonieën, een meezingbare refrein en een productie die Nashville en Britse pop moeiteloos combineert.

De cover van de week komt van de Wilder Blue, een Texaanse band die Luke Combs al jaren enorm bewondert. Hij tweette al in 2020 lyrisch over hun debuutalbum. Toen de band Seven Bridges Road opnam, vroegen ze Combs of hij mee wilde zingen. En tot hun verbazing zei hij meteen ja. Het resultaat is een hechte meerstemmige versie van de Eagles klassieker.

een bijzonder verhaal achter dit nummer. Twee dagen voor zijn allerlaatste concert bracht countrylegende Alan Jackson deze cover van de Orleans Hittig uit als een verjaardagscadeau voor zijn vrouw Denise. 50 jaar geleden zag Jackson haar voor het eerst een cheerleaders routine oefenen op precies dit nummer. 3 jaar later trouwden ze en na 50 jaar samen gaf hij het lied nu een countryjasje.

0: warm aanbevolen.
1: Voor wij het wisten was Natalie Hemby al 20 jaar de stille kracht achter tientallen hits van anderen. Ze schreef nummers voor Miranda Lambert, Little Big Town, Kacey Musgraves en zelfs Lady Gaga's Oscar-genomineerde Always Remember Us This Way. Ze won al 2 Grammys, onder meer voor haar bijdrage aan I'll Never Love Again uit The Star Is Born. In 2019 stapte ze zelf het podium op als lid van supergroep The High Women, samen met Brandi Carlile, Maren Morris en Amanda Shires. Dat gaf haar het zelfvertrouwen voor haar tweede soloalbum Pins and Needles uit 2021, waarop deze 3 nummers staan. Heroes, het openingsnummer, gaat over de ontnuchtering die komt kijken bij het ontmoeten van je idolen.

Een luchtig en charmant nummer van Caleb Sutton. Howdy Ma'am is precies het soort speels ouderwets aandoende country nummer met een knipoog. Gebracht met een frisse hedendaagse productie.

Eric Pasley, die zijn sporen als hitschrijver al ruimschoots verdiende, brengt met Lucky Margarita een luchtig zomernummer. Precies het soort feel-good country dat om een tuinstoel en een koud drankje vraagt. Simpel, zonnig en meteen meezingbaar.

Willow Evelyn staat deze week in de spotlight met haar tweede album Pink Pocket Pistol. Evelyn omschrijft de plaat zelf als donkerder en mysterieuzer dan haar debuut, met een jaren 60 country gevoel, opgenomen in slechts een week tijd. Op het album duetteert ze met onder andere Jason Isbell en Caitlin Butts. Hell in a Handbag en Willie Won't laten precies horen waar Evelyn onbekend staat. Puntige, dubbelzinnige teksten vol woordspelingen, gebracht met een hoge, brutale stem tussen kwetsbaar en gevaarlijk in.

Ik sluit af met Dennis Ledbetter en I Don't Drink Anymore. Stevige, traditionele country van een artiest die niet schroomt om de duistere kant van heartbreak en drank eerlijk te bezingen. Een treffende titel om deze aflevering mee af te sluiten. Dat was Crossroads voor deze week. Van de mariachi-pracht van Linda Ronstedt tot de scherpe pen van songwriter Natalie Hemby. Van Willow Evelyn's gitzwarte humor tot het ontroerende afscheidscadeau van Alan Jackson aan zijn vrouw. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Verenigde Staten waarschuwen dat Rusland werkt aan een nucleair ruimtewapen dat duizenden satellieten tegelijk kan uitschakelen. Moskou ontkent die beschuldiging, terwijl Washington zegt dat de waarschuwing is gebaseerd op geheime inlichtingen. Zo'n explosie zou grote gevolgen kunnen hebben voor onder meer GPS, internet, communicatie en weersatellieten. Onderzoekers zijn bezig met een techniek om satellieten met verborgen kernwapens op te sporen om te controleren of landen zich aan het ruimteverdrag houden. Vakbonden FNV en CNV eisen dat Schiphol snel meer beveiligers inzet. Ze hebben de luchthaven een ultimatum gegeven vanwege personeelstekorten, hoge werkdruk en slechte arbeidsomstandigheden. De bonden willen binnen een week afspraken maken over onder meer extra bezetting, pauzes en een hitteprotocol. Door het hoge ziekteverzuim zijn er inmiddels lange rijen ontstaan bij de beveiliging. Schiphol heeft nog niet gereageerd op het ultimatum van de vakbonden. Twee nabestaanden van de 15-jarige Jerrison stappen na zijn dood door een politiekogel alsnog naar het gerechtshof. Ze willen dat het besluit van het Openbaar Ministerie om de agent niet te vervolgen opnieuw wordt beoordeeld. Volgens een advocaat roept het onderzoek naar het schietincident in Capelle aan de IJssel nog vragen op. De jongen werd vorig jaar september neergeschoten nadat hij was gevlucht met een omgebouwd gaspistool. Het OM stelde eerder dat de agent correct heeft gehandeld. En een medewerker van het Witte Huis in Washington wordt onderzocht omdat hij mogelijk met voorkennis heeft gegokt op toespraken van president Trump. Volgens Amerikaanse media verdiende hij daarmee ruim $100.000. De medewerker bediende de teleprompter met de teksten en had daardoor toegang tot de laatste versies van Trump's speeches. Het gokplatform Kalshi meldde de zaak bij de toezichthouder en bevroor het geld. Een strafzaak komt er vooralsnog niet, maar de zaak wordt wel nog grondig onderzocht. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog, in het noordoosten kans op regen of onweer. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Morgen is er weinig zon met mogelijk ook een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van

0: en sluit je contract online af.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
4: En overal via radiosnb.nl.
3: Radio
4: SNB.
5: Great education to understand our statement.
6: Let's go out to center stage of WSM's Grand Ole Opry.
7: Howdy, country music fans. It's time for y'all to listen to Countryland. Well, they're going to play y'all some old and some new country music and bluegrass music. And saddle up, because it's going to be one heck of a ride.
8: Folks call me a maverick. Guess I ain't too diplomatic. I just never been the kind to go along. Just avoiding

0: Welkom bij het tweede uur van... Oh nee, we gaan eerst het eerste uur nog doen, hè? Ja, ja, je weet tegenwoordig maar nooit, hè? Maar we gaan echt gewoon met het eerste uur beginnen.
1: Het begin beginnen.
0: Ja, nee, dan... Welkom bij het eerste uur van Countryland. En ik ga Ronald welkom heten natuurlijk. En,
1: goedenavond.
0: En dan Johan voor de techniek. Valerie voor foto's, social media. En de verfrissing die we af en toe nodig hebben. Want het is wel weer natte voetenwerk.
1: Het is weer aardig op temperatuur inderdaad.
0: Ja, ja, ja. Ja. Onze uitzending begonnen we vanavond met Garth Brooks. Against the Grain. Ja, we hebben toch wel moeten zoeken nu om eigenlijk een goede opener te kunnen vinden. Want ik heb wel heel veel van Garth Brooks, maar ze zijn niet allemaal openend zoals wij gewend zijn.
1: Ja, we hebben er aardig wat van Garth al gehad ondertussen. Dus dit was weer eentje om even lekker op tempo te komen. Ondanks het warme weer moet je eigenlijk rustig aan doen. Dus ja. Ze gaan ook dit uur en het komend uur ook nog wat hele mooie rustige liedjes doen. Zodat mensen ook gewoon heerlijk kunnen genieten natuurlijk.
0: Luister ook naar het tweede uur, want er zitten ook hele bijzondere dingen in.
1: Het wordt weer een hele variatie. Het eerste uur bestaat voornamelijk deels uit liedjes die door Jaap weer zijn aangeleverd. Ja. Jaap, hartelijk dank wederom weer voor het uitzoeken. En natuurlijk een paar mooie oudjes weer van jou. Dus ja. De LP gaan we weer gebruiken, dus onze techneut moet weer aan de gang.
0: Ja.
1: En het tweede uur hoort u wat onze techneut allemaal nog meer kan. Maar daarover later nog heel veel meer.
0: Daar komen we weer op terug.
1: Wat hij niet kan, is die liedjes zelf aankondigen. Dus dat zullen wij maar voor hem doen.
0: En zingen ook niet.
1: Nou, wij gaan door naar de volgende. Die kan beter zingen dan ons namelijk.

We gaan door naar Carly Christine Slusser. Haar doorbraak kwam met Every Little Thing uit 2017. En daarna kwamen er ook nog hits samen met Lee Brice en met Ashley McBride. Carly is beter bekend onder de artiestennaam Carly Pearce. Het liedje waar we naar gaan luisteren is een rustig liedje. Zeker met dit warme weer, maar het is een prachtig mooi liedje. Helaas vol met liefdesverdriet. Maar daar kunnen ze bij country nog wel wat van. Should've known better.

0: No, Carly. Piers.
1: Piers should have known better.
0: Ja.
1: Hij zou beter moeten weten, het goede thema van een liefdesliedje. Hij gaat bij haar weg en ja, hij is vergeten wat hij daarmee kwijtraakt.
0: Ach ja. Ja,
1: moet je helemaal niet doen.
0: Je maakt keuzes soms, maar het zijn niet altijd even goede.
1: Dan gaan we naar de volgende en die kennen we ook nog van de Ewop.
0: En maar net zeggen, we gaan even terug naar de Ewop-tijd, ja.
1: Zeker. We gaan heel erg terug naar de Ewop-tijd, maar ook naar de Bluegrass-tijd. Want we gaan het hebben over Peter Rowan. Hij begon zijn carrière met Rockabilly, daarna koos hij Blues en vervolgens koos hij Folk.
0: Oh.
1: Die man kan ook aan de kant op. Gelukkig voor ons ontdekte hij ook Bluegrass, namelijk door de Country Gentlemen en door de Stanley Brothers. En dankzij Bill Keith mocht hij bij de band van Bill Monroe auditie doen. En dan kwam hij in 1966 door in de Monroe's Bluegrass Boys terecht. Een jaar later ging hij alweer samenwerken met David Grisman en weer later ook met Richard Green. En vervolgens ook nog een hele rij andere mensen waarmee die man samengewerkt heeft.
0: Ja.
1: We hebben als Ewop-gangers het getroffen dat we Bill Keith hebben gehad. We hebben ook getroffen dat we Peter Rowan hebben gehad. Ga niet luisteren naar een opname van de Ewop nu. Zou ik zelf kunnen doen. Maar dit is ook een prachtig mooie van hem. Peter Rowan met New York Town.

0: on Countryland. You got three very old songs with a lot of dust on the record. We're going to clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
1: Ja, we hebben er maar weer wat uitgekozen. Met heel veel moeite.
2: Wauw, niet zomaar wat. We gaan het hebben over de Johnson City Sessions.
1: Ah, kijk.
2: Die waren namelijk in 1928 en 1929 gehouden door Frank Buckley Walker, de baas van Columbia Records. Oftewel de Hillbilly Divisie.
1: Ah.
2: De bedoeling hiervan was om talent te ontdekken, met name in de Appalachian Blue Ridge Mountain muziek. Dus dat is de stijl die we vandaag even gaan verkennen. En welke heb je daarvan gevonden?
1: Nou, daar heb ik dus die Rowan Country Ramblers gevonden met nummer Southern Number 111. Ik zeg het maar gewoon even zoals ik het zeggen wil. En dan de tweede is Clarence Green. En ja, dat...
2: Hij zit 99 jaar in de gevangenis.
1: Ach jee. Ja, dan moet hij hopelijk nog 100 worden. Hij heeft nog een jaartje vrij. En dan het laatste van het rijtje van drie is Richard Harold. En die bezingt, ik denk het vissen. The Fish's Mate. Maar we gaan beginnen met Rowan Country Ramblers.

0: Ik wil toch maar even zeggen, we zijn dit, deze nummers en de muziek voor de oude doos mogen we altijd met heel veel dankbaarheid nog gebruiken van Douwe Mik. En die heeft ons al heel veel mooi materiaal gegeven.
1: Ik ben blij dat ze in zijn traditie nog steeds mooi voort kunnen gaan. En zeker ook met deze muziek. Ja, we praten wel over opnames die gewoon bijna 100 jaar geleden zijn gemaakt. Hè?
0: Ja, zeker. Ja, volgens mij zijn deze weer precies 100 jaar. 1927.
1: Bijna 1928 ongeveer. 28, ja. 29 zijn deze sessies opgenomen. De drie die je nu hebt gedraaid, die waren ook op de eerste dag meteen al aan de beurt. Dus die, letterlijk 1928.
0: Ja.
1: Ja, dan praat je toch al. We gaan maar aardig richting de 100.
0: Ja.
1: We zijn blij natuurlijk dat we dat soort prachtige muziek kunnen hebben. Ook met alle contacten die we hebben natuurlijk. Maar ook inderdaad alles wat je van Douwe hebt gekregen.
0: Nou, ik ben er nog steeds heel dankbaar voor.
1: Ik vind het leuk dat we dankzij hem deze muziek nog steeds kunnen draaien.
0: Ja.
1: De volgende die we gaan draaien, dat zijn ook wel bekende voor jou, hè?
0: Ja hoor, ik heb nog eens geknikkerd en dat. Dus,
1: Ja, ze zijn iets minder oud dan de vorige. Maar volgens mij kan jij er nog wel wat over vertellen, David Vincent.
0: Ja, goed. Het zijn twee muzikanten waarvan Vincent familie is van. Ronda. Af en toe kom ik niet op die namen. Maar goed, Johan, die helpt me. Ronda, Vincent. Dat zijn een broer en zus van elkaar. En dan krijg je ook echt de mooiste dingen. En die samenzang van hun is zo bijzonder.
1: Ja, daarom is het heerlijk dat we dat soort muziek nog steeds kunnen uitzoeken en kunnen gaan doen.
0: Ja.
1: En daarom gaan we ze ook draaien. Ze zijn heel blij dat je komt. Dan welcome home.

0: We hebben het niet vermeld. Maar ik zeg het er nu wel bij. Tante Man heeft dus Ewop. Of Ewop, Blue Red, Country. En Keesien.
1: Want daar hebben we alles uit zijn er vandaag, hè?
0: Ja.
1: Dit waren Rebecca en Simon Rose Lace samen met Matt en George Kirby en Alan Kelly. Een Engelse band uit Hertfordshire. En een mooie mix van Engeland en Amerika met een beetje energie erin, hè, zoals je hoorde.
0: Ah.
1: En het ging inderdaad over Lafayette, Louisiana.
0: Prima.
1: Jaap houdt een Cajun.
0: Ja, zeker. Ik ook wel, hoor.
1: Waar je ook van houdt, is volgens mij van Jimmy Lawton.
0: Nou, dat zeker. Ik heb daar heel lange tijden van mogen genieten. Regelmatig op live concerten geweest. Contacten met hem gehad. Hij is een paar keer bij ons in de studio geweest. Toen nog aan de Pascalstraat. Zelf was hij nog de eerste gast die bij ons kwam aan de Nieuwstraat. Dus ja, zo hebben we deze man nog jaren mogen kennen. Maar goed, jammer genoeg is hij overleden. En hij heeft nog wel wat LP's gemaakt en ook nog wat CD's. Maar ik heb nu een LP van hem. En daar zingt hij samen met Donna Linton. En ja, op die LP staat ook een nummer wat Jimmy zingt samen met Ine Masseurs van de Tumbleweeds. Met het nummer Somewhere Between. Dat hebben hun ook samen gezongen. Maar die hebben we al een paar keer gehoord. We gaan nu naar Jimmy Lawton en Donna Linton met het nummer Morning Coming the Early.

0: Ja, van LP, hè?
1: Ja, je hoort het niet, hè?
0: Je hoort het niet.
1: Blijft gewoon
0: hij was weer fantastisch goed. Maar hoe begonnen wij eigenlijk altijd met de LP? Want dat hebben we nu niet gedaan.
1: Ja? Zeker wel, ja, ja. Je hoort hem vanzelf, het krasje.
0: Ach.
1: Alleen deze keer deed hij de naald zo netjes keurig op de plaat... dat je het niet van de plaat zelf hoorde.
0: Nee.
1: Deze past te keurig, dus... nou, zometeen nog een LP.
0: Nog een LP komt erachteraan. Ja, ja, ja. Maar dan gaan we naar de volgende.
1: Zeker, we gaan naar de High Women. Speciaal voor Valerie. De High Women is namelijk een Amerikaanse countrygroep bestaande uit Brandi Carlile, Natalie Hemby, Maren Morris en Amanda Showers. De groep is opgericht in 2019 en het idee voor de groep ontstond bij Amanda Showers, die de vrouwelijke tegenhanger wilde oprichten van de mannengroep de High Women.
0: Ah.
1: Waar we ook wel eens een keer wat van gedraaid hebben. De High Women natuurlijk bestond uit de countrylegendes Johnny Cash, Waylon Jennings, Kris Kristofferson en Willie Nelson. Het doel van Amanda was om meer vrouwelijke countryartiesten op de radio en op de festivals te krijgen. Vandaar dat ze de vier zeer stevige, sterke dames bij elkaar gezet hebben. Wat gewoon een prachtig mooi resultaat geeft. Kunnen we over praten, moeten we gewoon lekker naar luisteren. The High Women met My Name Can't Be Mama.

0: Nou, fantastisch toch?
1: Prachtige die dames bij elkaar. Ja, dat soort initiatieven moet je vaker hebben, zou ik zeggen.
0: Ja.
1: Ik hoor het krasje alweer, dus we gaan weer over naar een LP. Inderdaad, en volgens mij heb je weer een hele mooie uitgekozen.
0: Ik heb er een hele mooie uitgekozen. Frankie Lane. Dat is een countryzanger die als heer op tafel komt. Kijk maar, het is echt een heer.
1: Keurig een pak.
0: Ja, maar goed, hij heeft toch wel het een en ander aan bekende nummers gezongen. Waarvan bijvoorbeeld Gentle on My Mind. By the time I go get to Memphis. En dan Honey, A Little Green Apples. Dat zijn allemaal nummers van Frankie Lane. Uit de LP The Country Sounds Of. En dan gaan wij luisteren nu naar een nummer. Het zijn echt oude nummers, want ze zijn van 1973. Dat is voor ons doen toch nog wel redelijk jong. Oud. En dan gaan we dus luisteren naar To Each His Own.

0: Ja, Frankie Lane, die kent hem nog. Het is een mannetje van al wat jaren geleden. Hij had ook hele bekende nummers, wat ik net al vertelde natuurlijk.
1: Ja. Dat is een keer mooi met een orkest erbij.
0: Ja, moet je horen, hij knettert nog na. Het is echt kampvuur, hè?
1: Ja.
0: Vind ik zo lekker, heel lekker met kampvuur.
1: Oud en nieuw bij elkaar.
0: Barbecue-nuien. Ja, zeker. En we gaan naar weer twee hele bekende. Ik zeg van niks over. Ja, maar zeggen, Ronald.
1: Nou ja, de eerste is Chet Atkins. Namelijk, Chet ontwikkelde samen met Owen Bradley en Bob Ferguson de Nashville Sound. Hij was in de eerste plaats gewoon een gitarist. Maar bespeelde daarnaast ook de mandoline, de viool, de banjo en de ukulele. Volgens mij ongeveer alles met snaar.
0: Ja.
1: Rolling Stone omschreef Atkins ooit een keer als de uitvinder van de popgerichte Nashville Sound die countrymuziek redde uit een commerciële dip.
0: Oh.
1: Oftewel, iemand die gewoon weer lekker ouderwets goede country maakt in plaats van het 13 in een dozijn soortje wat een tijdje toen gemaakt werd. Het is een van de beste gitaristen ter wereld geweest. En wat krijg je als je die naast nog een hele goede gitarist zet?
0: Een fantastisch iets.
1: En daarom heeft Jaap hem voor mij gekozen. Want die andere gitarist is namelijk Mark Knopfler van de Dire Straits. Chet Atkins en Mark Knopfler samen met, de volgende keer als we hier zijn. The next time I'm in town.
0: Oh, moet je zo lang wachten?

0: Ja, dat is een mooi steltje bij elkaar, die twee.
1: Ja, Jaap had beloofd dat de volgende keer dat ik hier zat, hier weer eens prachtig van Mark Knopfler ging draaien. Dus hij heeft zijn woord gehouden.
0: Ja, ja.
1: Next time I'm in town van Chet Atkins en Mark Knopfler.
0: Nou,
1: en wij draaien altijd heel graag weer andere soorten muziek elke keer. Dus gaan we nu naar een singer-songwriter uit Lexington in Kentucky, namelijk Zeb Big Job South. En dit wordt een beetje soul, namelijk uit de mountains van Kentucky volgens mij. Mountain soul.

als laatste liedje voor dit eerste uur hebben we een pareltje gekregen weer van Jaap. We gaan namelijk luisteren naar Lara Orshaw. De eerste vrouw die de SPB GMA Violist van het Jaar Award won. Ze houdt van traditionele bluegrass. Heeft onder andere opgetreden met Del McCoury, met Ricky Skaggs en met Jim Lauderdale. En dat zijn nog maar drie van een hele lange lijst van mensen waar ze mee opgetreden heeft. Het is weer een ander soort muziek dan we de eerste uur gedraaid hebben. Maar goed, daar zijn we nog maar helemaal goed in en dat vinden we ook leuk om te doen. Ik ben blij met de muziek die Jaap gekozen heeft. Ik hoop dat u als luisteraar dit leuk vindt. Blijf luisteren, van de tweede uur hebben we nog heel veel mooie muziek. En dat is van onze eigen techneut. Nou, we zijn live hier in de studio. Maar voor nu, zoals beloofd, we gaan luisteren naar Lara Orshaw. En ja, de rest komt zo meteen na haar. Dus, af.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxe merken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. De Verenigde Staten waarschuwen dat Rusland werkt aan een nucleair ruimtewapen dat duizenden satellieten tegelijk kan uitschakelen. Moskou ontkent die beschuldiging, terwijl Washington zegt dat de waarschuwing is gebaseerd op geheime inlichtingen. Zo'n explosie zou grote gevolgen kunnen hebben voor onder meer GPS, internet, communicatie en weersatellieten. Onderzoekers zijn bezig met een techniek om satellieten met verborgen kernwapens op te sporen om te controleren of landen zich aan het ruimteverdrag houden. Een 15-jarige Franse jongen is veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doodsteken van een onderwijsassistente. De rechtbank zegt dat de jongen geen enkele spijt of medeleven heeft getoond. Het slachtoffer werd gedood tijdens een tassencontrole om steekwapens op te sporen op een school in het Noordoost-Franse Nogent. Na de steekpartij werden de wapenregels voor minderjarigen aangescherpt. President Macron pleitte daarna ook voor een verbod op sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. En een medewerker van het Witte Huis in Washington wordt onderzocht omdat hij mogelijk met voorkennis heeft gegokt op toespraken van president Trump. Volgens Amerikaanse media verdiende hij daarmee ruim $100.000. De medewerker bediende de teleprompter met de teksten en had daardoor toegang tot de laatste versies van Trump's speeches. Het gokplatform Kalshi meldde de zaak bij de toezichthouder en bevroor het geld. Een strafzaak komt er vooralsnog niet, maar de zaak wordt wel nog grondig onderzocht. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. In het noordoosten kans op regen of onweer. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Morgen is er weinig zon met mogelijk ook een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij carvendo.nl.

0: zorgen.
1: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
2: Station met de meeste muziekvariatie
3: en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
3: En overal via radio snb.nl.
4: Radio SNB.

0: welcome.
1: This is Kerry Hassler and Russell Moore. Thanks again, Russell.
2: Thank you, Alan.
1: Thank you very much.
0: Hij ging even door me heen praten. Hadden we niet afgesproken. Maar ja, goed. De All Star Jam Band. En het nummer wat we lieten horen was Caroline Brother. Welkom dus in dit tweede uur.
3: Ja, want kijk, op het moment dat ik hier zit, dan moeten we altijd even een gospelliedje erin gooien.
0: Ja, graag wel. Ja.
3: En dit was een heel oude, tenminste de band niet hoor, die speelde nog niet zo lang geleden. Nee. Maar het liedje zelf is van 1951 en is oorspronkelijk geschreven door niemand anders dan Flatt & Scruggs.
0: Fantastisch.
3: En als je dan kijkt op internet hoe vaak dat liedje gecoverd is, dan heb je even bezig om te lezen.
0: Oh, dat gaan we niet doen.
3: Maar dat vind ik ook niet erg, want dit was ook weer een hele prachtige mooie variant.
0: Zeker.
3: Het volgende liedje is ook heel vaak gecoverd.
0: Ja.
3: Maar de variant die we nu hebben is ook heel erg mooi.
0: Nou, ik ga er eerst even wat vertellen, want het is onze Yara Beeks. En Yara, die heb ik al diverse malen gebeld en gevraagd, kom alsjeblieft een keer bij ons. En toen was het een keer het moment dat ze zegt, ik kom. Ze is op 13 juni in de studio geweest en ze heeft een nummer. Maar dat zegt ze zelf ook, hè. Ik hoef dat niet te vertellen. Yara, vertel jij het maar.
4: Ik ga een liedje spelen en dat is officieel van Sting. Maar Eva Cassidy heeft daar ook een hele mooie versie van gemaakt. En persoonlijk vind ik dit een van de allermooiste liedjes die ooit is geschreven. Dit is Fields of Gold.

0: Wat mooi, wat mooi, wat mooi. Yara Beeks. Heb ik, of ligt het aan mij, dat ik denk van, ze lijkt van een beetje Pieter Zoetelange.
1: Ja, ik ben blij dat we gewoon dit soort prachtige talent hebben in Nederland.
0: Ja, ook dat.
1: En we doen er altijd met heel veel plezier aan dat we dat te horen willen brengen.
0: Ik noemde nog één keer Yara Beeks.
2: Hoi, mijn naam is Yara Beeks en je luistert naar Countryland. Het mooiste programma voor country, bluegrass en Americana hier in Nederland.
0: En dan hebben we nog twee hele bijzondere dames. Ja, de meeste kennen haar wel. De een die heeft al jaren met Countryland te maken gehad. Van kind af aan. Dat was Antoinette Vos. En ja, de andere, Kimmy June. Die is toen ook met ons zoveel jaren bestaan. 25 jaar bestaan. Heeft ze ook opgetreden bij ons. Ze zijn samengegaan. En nu heten ze de Orange Blossoms. Maar ik heb toen voorzichtig gezegd de Orange Blossom Specials. Want ze waren zo bijzonder. When someone speaks your... Wat staat er jou, ja?
1: Vraag het aan ze zelf, want ze vertellen hem zelf voor je.
0: Oh.
3: Ja, wij gaan voor jullie een liedje zingen... wat wij in Nashville hebben geschreven.
4: De dag nadat we Emmylou Harris hebben ontmoet. Ja, het heeft verder niks met het liedje te maken... maar het was wel een hele bijzondere ervaring natuurlijk. En het hield niet op, want de volgende dag schreven we dus met hitsongwriters... Dana Perdue en Phil Barton.
3: Klopt.
4: Ja.
3: Ja. En het nummer is When Someone Speaks Your Name geworden.
4: Ja.
3: Dus ja, die komt in ieder geval op ons debuutalbum.
4: Absoluut.
3: Dus, en het is ook een beetje een soort van debuut, want hij is nog nooit op de radio geweest.

Ze waren op 16 mei afgelopen jaar in de studio bij ons om live te komen spelen. En ze komen binnenkort denk ik nog wel een keer, want ze zijn bezig met een nieuwe cd te maken. Dus ik verwacht ze nog wel een keertje dat ze bij ons langskomen. Als u zegt van nou, ik vind het wel leuk om dit allemaal te beluisteren. Het leuke is, u kunt ze zelf zien. De optredens zijn terug te zien op countyland.nl/video. En daar heb ik Johans allemaal neergezet. Dus kom en kijk en geniet ervan. En dan gaan we in tussentijd door naar Reto Burrow. En ja, dat was een Zwitser. Die bij ons een keer langs kwam om wat mooie nummers te laten spelen. En ja, ik vind het een beetje lullig om te zeggen. Dat was de eerste keer dat ik op de radio gezongen heb. Oh, oh, oh. Ik hoop niet dat het het nummer verpest heeft. Hij was 18 april in de studio en ja, luister maar naar het nummer.

0: En dit was een van onze eerste buitenlandse gast die is komen optreden. Want ja, ik kan wel zeggen dat er gewoon meer komen. Of ja, komen er nog in de uitzending nog meer. Dus, en de volgende is, ja, we moeten daar Hilde Vos voor bedanken. Want die heeft ja, ons verteld dat Daniel Jong bij ons zou willen komen spelen. Maar er was geen steelgitarist. Want die was al naar Amerika toe. Maar goed, even in ons adresseboekje gekeken. Even een melding gemaakt. En Keenan Shuck die zegt van, ik kom dan wel. En dan gaan we dat samen doen. En daar kregen we het mooie nummer, Baby Baby Blue.
1: This one's called Baby Baby Blue. There's a radio station in Salt Lake that was, it's AM 1370 Classic Country radio station that was on air for 70 years and it just went off air. And yeah, it's really a shame. It's just like growing up listening to that station, and every time, I mean, most of the time I was in my car, I was listening to AM 1370. And then one day my friend called me and she's like, hey, you gotta turn on AM 1370, it's our last night, you know. And we're both like crying. We're like, no. So this is a love song for that radio station. This is called AM 1370. This is not called AM 1370. This is called Baby Baby Blue.

0: Op een bijzondere middag in mei hebben we deze man gehad, Daniel Young.
1: This is Daniel Young. You're listening to Countryland, the best bluegrass and country program in the Netherlands.
0: En natuurlijk werd dat begeleid door maar één Nederlandse artiest die dat zo kan. De steelgitaar, Keenan Chuck.
2: Hallo allemaal, dit is Keenan. Jullie luisteren naar Countryland, beste programma voor country en bluegrass in Nederland.
0: Nou, dat waren we weer voor ons deel nu.
3: Voor het eerste blokje inderdaad. En zoals je net ook al aangaf, natuurlijk als mensen hier geen genoeg van kunnen krijgen, gaat u na de uitzending sowieso naar countryland.nl. En kijk je daar op de videopagina, daar staan al deze prachtige muziekstukken. Je kunt ook terugkijken en natuurlijk terugluisteren ook naar alle andere eerdere uitzendingen, waarin ook zij dus live hebben opgetreden in de afgelopen jaren. We hebben er toch een heleboel hele mooie gehad, moet ik zeggen. Er gaan zo meteen in het laatste blokje nog een paar hele mooie komen. Waaronder natuurlijk ook een paar favorieten van ons.
0: Ja, zeker.
3: Ik moet zeggen, jaren was zo, hoort natuurlijk bij een van jouw favorietjes. Maar de dames die zo meteen nog komen, die
0: ook.
3: Mag ik wel zeggen, daar zitten ook een paar tussen van mijn favorietje.
0: Ja.
3: We hebben toch, wat we al vaker gezegd hebben, er is gewoon prachtig mooi talent in Nederland. En we zijn blij dat we die een podium hebben kunnen geven. We zijn blij dat ze hier willen komen. En dat we met onze hele goede techneut prachtige mooie uitzendingen van kunnen maken.
0: Ja, klopt.
3: Gaan wij ondertussen dus naar nog een liedje voordat we weer naar het nieuws moeten gaan. En we gaan naar een liedje van Jaap, namelijk Creed Fisher. Creed komt uit Odessa, Texas, waar de wortels van zijn familie al heel lang teruggaan. Hij begon al vroeg met voetballen.
0: Oh.
3: Maar uiteindelijk liep dat helaas niet helemaal zoals het moet. En op het moment dat zijn voetbalcarrière tot einde kwam, ging ook zijn huwelijk ten einde. Het heeft 12 jaar geduurd, maar ging niet. En toen ging hij op zoek naar zijn ziel. En gelukkig voor ons deed hij dat in de muziek. Het is wat anders, maar we gaan er lekker uit. Jambalaya.

0: luistert naar Countryland. Het beste programma voor country, bluegrass en Americana.
1: Het volgende liedje is eigenlijk een vertaling van een liedje van mijn opa. Het is ik kom zelf uit Brabant en het is een Brabants dialect liedje. Het heet Kapelleke in het Brabants, maar ik heb er Chapel van gemaakt. En ik hoop dat je ervan kan genieten. Ben je er klaar voor, Johan? Hartstikke mooi. Ik ook. Komt-ie aan.

0: Wat een bijzondere stem heeft die man, hè?
1: Eerlijk, hè?
0: Oh, fantastisch.
1: Dat was het eigen Brabant.
0: Ja. Dat is Jesse Wolf met het nummer Chapel. En Jesse die heeft zich eigen laten begeleiden door Johan van Lummel op Dobro. Maar het bijzondere van deze man is, hij pakt net zo makkelijk de steelgitaar erbij. Dus voor mensen die de uitzending willen luisteren, kijk dan even op de uitzending van 4 april. Want daar staat dus het gehele, complete live gedeelte staat daarop. Dus ook alle 4 de nummers die Jesse Wolf en Johan van Lummel samen hebben gespeeld. Dus doe dat even, houd het in de gaten, want dat is hartstikke leuk om dat te beluisteren. En dan gaan we naar Maxime.
1: Zeker, ik denk dat we daar een aantal mensen heel blij mee maken. Onder andere collega Patrick.
0: Oh ja.
1: Die is ook helemaal fan van de band waar Maxime ingespeeld heeft. Maar de gelukkige Maxime heeft als solo, en zeker nou niet helemaal solo, in dit geval Wetsen begeleid.
0: Ja.
1: Bij ons in de studio. Ze was er, ze heeft het prachtig gedaan, moet ik zeggen. Het was even spannend natuurlijk, ook omdat ze zichzelf niet altijd makkelijk maakt. Dat vind ik echt wel bewonderenswaardig, dat je als artiest zijn en jezelf ook blijft uitdagen.
0: Ja.
1: Dus toch weer wat nieuwe dingen wil leren en dan ook niet te bang ben om dat gewoon in de studio aan plein publiek even uit te gaan proberen.
0: Ja.
1: Maar ja, goed, het staat buiten kijf dat die dame gewoon een prachtig mooie stem heeft.
0: Ja.
1: Dus lekker gaan luisteren naar Maxime Baas met Casper Nachtegaal.
2: Ja, kort geleden hebben wij met de band Billy and the Big Bang hebben wij een nieuw liedje uitgebracht. En dat heet Sailing on My Mind. Dat gaan we nu ook spelen. Ja.

0: als ik nou een top 10 mag samenstellen, welke zetten dan bij de eerste 8?
1: Ja, dat is gewoon mooi. Ik zeg, we kunnen bijna onze eigen Highway Women wel groepen maken. Daar hebben echt serieus goede dames staan.
0: Zeker.
1: We krijgen er zometeen nog twee hele goede. Maar is nog een hele leuke andere.
0: James Smith ook. En die kwam samen met Nick Murphy. Verzorgd door Saskia. Want die heeft ons dit jaar wel een paar keer gematst om. En misschien komt dat nog wel. James Maddock. Hij kwam uit Engeland. En die heeft fantastische nummers gemaakt. Een hele speciale begeleiding. Dat kan ik er wel bij zeggen. Luister maar naar het nummer Another Life.
2: Well, we'll finish off with a song called Another Life. Thank you for having us here today, gentlemen. And it's great to be here. So, this one's called Another Life.

0: dat vond hij leuk. Tuurlijk, dat is een beetje een bekend deuntje aan het einde van een nummer vaak. James Maddock en Nick Murphy. Ze waren op 6 juni bij ons in de studio. Het was toen een drukke tijd. Er kwamen bijna elke 14 dagen. Ik kwam er wel zelfs elke week een poosje gehad dat de gasten in de studio waren. En op 7 maart hadden we toen Maris May. En ja, ze gaat ook even wat doen. Een oproep, luister maar.
1: Dit is waarom mijn album en daarmee ook meteen mijn crowdfunding zo belangrijk is. Met mijn nieuwe album Sunchild wil ik je laten stilstaan bij alle mooie kleine dingen die er gebeuren in een dag. Het gaat vaak helemaal niet om de hoogtepunten in het leven, maar juist om die mooie kleine dingen die een dag en daarmee het leven zo bijzonder maken. En ik vind het belangrijk om dit aan je mee te geven, omdat ik de wereld zie als een hele prachtige plek waar wij mogen zijn. En dat wil ik je laten zien in de allerkleinste dingen die om je heen zijn. En juist ook de dingen die geen prijskaartje hebben, maar toch voor onschatbare waarde zijn. En ik denk echt dat we de wereld een stukje mooier kunnen maken als we meer leren te genieten van al deze mooie kleine momenten. En niet altijd het grootste en meest slepende willen nastreven. En jij kan me helpen om dit album te realiseren door te doneren op Voor de Kunst. En daar wil ik je super erg voor bedanken.
2: Het nummer wat ik nu ga spelen heet Sunchild. En ik ben bezig met een nieuw album. En dat zal ook Sunchild gaan heten. Dus het is het titelnummer van dat album. En het gaat eigenlijk gewoon heel erg over mezelf. Ik ben in de lente geboren, dus ik ben echt een lentekind. Ik leef helemaal op als de zon gaat schijnen. Dus afgelopen week was heerlijk voor mij. Ik denk dat ik ook echt niet de enige ben die als een soort kastplantje me voel in de winter. Dus daar gaat het nummer over. Dit is Sunchild.

0: Mijn naam is Melanie Ryan en je luistert naar countryland.nl.
1: En het laatste nummer wat ik graag voor jullie wil spelen is ook een nieuwe. En dit nummer heet Mustang Fire. En het is zo'n heerlijke break-up song wat super vaak voorkomt in de countrymuziek, Heartbreak. Maar dit gaat niet over de heartbreak waarbij je met ruzie uit elkaar gaat, of waarbij de ander is vreemd gegaan of de ander elkaar belazerd heeft. Nee, dit gaat over die break-ups waarbij je beide besluit van misschien is het beter als we elkaar laten gaan. Want we kunnen elkaar niet geven wat we willen. Dus dit is Mustang Fire.

0: Voor vanavond in onze uitzending met Maris May. En wil u haar helpen? Ga dan even naar Voor de Kunst en doneer wat voor haar nieuwe CD. Child of Sun Child. En dan de laatste die we gehoord hebben was Melanie Rain. Melanie, ze was op 21 februari een klein verlaat verjaardagscadeautje. Was dat voor mij wel, denk ik. En ja, zij heeft ons weer laten genieten van de fantastische muziek. Hoe vind jij het, Ronald?
1: Nou, we zeggen wel vaker, we moeten gewoon heel veel aandacht geven aan Nederlands talent. Ja. Nou, dat doen we natuurlijk meer dan genoeg. En we zijn ook altijd voorstander van om de dames gewoon wat meer airplay te geven. Omdat wij naar onze mening veel te weinig aandacht krijgen. Ja. Nou, dan hebben we natuurlijk dit tweede uur natuurlijk Yara Beeks, de Orange Blossoms, Maxime Baas, Maris May en net Melanie Ryan. Dus ik denk dat we daarmee toch wel aangetoond hebben dat Nederland meer dan genoeg kwaliteit heeft. Ja. Dus ik hoop dat iedereen die een festival organiseert of iets anders organiseert, die weten nu waar je moet zijn. Deze dames neerzetten en dan heb je gegarandeerd kwaliteit en een hele leuke avond.
0: Ja.
1: Mocht meer erover willen weten, kijk op kantiland.nl. Daar vindt u alle informatie. Kunt u terugkijken naar de uitzendingen waarbij deze personen allemaal geweest zijn. U kunt op video kijken naar de dingen. U kunt ook kijken op onze socials kanalen. Leer, die houdt hij allemaal keurig weer vol met alle liedjes en dingetjes. Waardoor je ook al die prachtige opnames kunt terugbeluisteren.
0: Zeker. En ja, Ronald heeft al de dames bedankt. Ik ga nog de heren bedanken. Rato Burrell. Die heeft opgetreden met ook daarachteraan Daniel Young en Keenan Check. En dan als laatste in het rijtje van heren vanavond James Maddock en Nick Murphy. Dat was zo bijzonder. We hebben er heel erg van genoten. En kijk nog even dus op www.countryland.nl. En ja, daar komt u van allerlei leuke dingen tegen. Volgende week dan zitten we hier met Aron alleen. Ja. En dan komt onze contactpersoon Paul. Die komt even mee. Luisteraars, ik ga u bedanken voor het luisteren. En ik zeg graag tot volgende week.
2: That's the wrong chord, guys.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxemerken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxemerken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
3: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: 1000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch

0: producten van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radiosnb.nl.
2: Radio SNB.
1: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Ontdek op 19 maart de creatieve verbinding tussen losse eindjes. Een open podium voor spoken words dat elke twee maanden tot leven komt bij de culturele broedplaats Kemperman en Van Noord. Op dit open podium is er ruimte voor elke vorm van woordkunsten. Van poëzie tot singer-songwriters en van stand-up comedian tot rap. Het is een avond waarop de diversiteit van verbale kunst gevierd wordt. En het beste van alles, de toegang is gratis. Op 19 maart bij Kevin aan de Galerijstraat 2 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radio.

Tu entends? Tu les entends, Gigi?

0: Dit is het regio prikbord.
1: Zondag 9 augustus tussen 11 en 12 uur is er weer een AVGM conditie trimloop. En loop gezellig mee in het Joe Manbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging General Michaels, oftewel AVGM, de conditietrimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving van het Joe Man Natuurtheater. Aan de Joe Manweg 6 in Best. Er is keuze uit afstanden van 3 of 6,7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op locatie. Voor meer informatie kan je kijken op www.avgm.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In buurthuis De Vlinderhei in Best wordt regelmatig buurtsoep georganiseerd. Op dinsdag 28 juli, dinsdag 25 augustus en dinsdag 21 september kunnen bezoekers van 12 uur tot 1 uur 's middags genieten van een gezellige lunch met verse soep en broodjes. De kosten bedragen slechts €2,50 per persoon. En voor deelname is aanmelden verplicht en dat kan nog tot en met zondag voorafgaande aan de lunch via een e-mail of telefonisch. Buurtsoep biedt een mooie gelegenheid om buurtgenoten te ontmoeten en samen te lunchen. Op dinsdag 28 juli, dinsdag 25 augustus en dinsdag 21 september. Telkens van 12 uur tot 1 uur in de middag in buurthuis De Vlinderheid in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl. Featuring.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxemerken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxemerken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: WNW Music staat op zondagmiddag 2 augustus om 2 uur op de kiosk in Son. WNW Music is het duo Nico Wijns zang en Leo Willems op piano. Ze treden bijna jaarlijks op de kiosk. En wel met oude nummers uit de jaren 50 en 60. Maar ook bekende nummers uit de latere jaren. En kom dus luisteren op zondagmiddag 2 augustus om 2 uur op de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In Dorpshuis Het Hart aan de Spoordonk, aan de Benetettestraat 2 in Spoordonk, wordt elke derde donderdag van de maand een gezellige lunch georganiseerd voor 60-plussers. Van 12 uur tot 2 uur 's middags staat er een gezellige maaltijd klaar voor een bedrag van slechts €8,50 per persoon. Aanmelden kan tot de 10e van de maand via e-mail of telefonisch, of door een brief in de brievenbus van het Dorpshuis te stoppen. De lunch biedt een moment van ontmoeting en gezellig samen zijn voor inwoners uit de omgeving. Elke derde donderdag van de maand van 12 uur tot 2 uur in het Dorpshuis Het Hart van Spoordonk aan de Benedettestraat 2 in Spoordonk.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op vrijdag 7 augustus organiseert de plantenwerkgroep van IVN Best de zomerwandeling Smalwater Campina. Tijdens deze begeerde natuurwandelingen ontdekken deelnemers de bloeiende oevers van de Beersen. Met een grote verscheidenheid aan planten, vlinders, libellen en andere insecten. Onder leiding van een gids, Anne Wester en Kati Hezen, wordt gewandeld langs bloemrijke graslanden, bermen en ruige oeverbegroeiing. Voor carpoolers wordt om 13:30 verzameld bij Zalencentrum Prinsenhof aan de Hoofdstraat 43 in Best. De wandeling start om 14:45 vanaf de parkeerplaats op de hoek van de Kemperseweg en Anna Dreef in Boksel. Aanmelden kan via de website van INV Best voor de zomerwandeling Smalwater Campina op vrijdag 7 augustus. De wandeling start om 14:45 bij de parkeerplaats aan de hoek Kemperseweg en Anna Dreef in Boksel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.